0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie. All night long. Nostalgie.

0: kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
1: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Ah, oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent. All night long.

0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Met straks een band gerund door een dictator, maar liefst 24 leden stapten door de jaren heen op. En toch maakten ze een van de vrolijkste 80s hits. We are music. Die komt eraan meteen na de Dinky Toys.

0: Een zeer warm welkom. Ja, daar moet ik niet al te veel moeite voor doen vandaag, denk ik.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Toen Dexys Midnight Runners aan de weg timmerde, had zanger Kevin Rowland maar één doel: succes. En daarvoor moest echt alles wijken. Geen drank, geen drugs, geen relaties, zelfs verplichte fitness. En de kleren, die werden allemaal door hem uitgekozen. Die beroemde tuinbroeken en versleten werkbroeken uit de clip, ja, dat was allemaal zijn idee. Bandleden, die hadden geen inspraak. Sommigen konden er niet meer tegen en vertrokken. In totaal passeerden meer dan 20 muzikanten door de groep. Jaren later gaf Rowland zelf toe: ik was controlerend, obsessief en soms een pestkop. Maar hoe vreemd het ook klinkt, zijn aanpak werkte. Want uit al die discipline, discussies en eindeloze repetities kwam in 1982 een van de grootste hits van het decennium. De vrolijkste meezinger van de jaren 80 werd gemaakt door een band die eigenlijk helemaal niet blij was. Maar je zal heel veel moeite moeten doen om dat te horen.

meteen verder met ABBA en Ten Sharp met die aanstekelijke piano van You. En dan het verhaal van Michael Jackson. Die was zo geobsedeerd door één nummer dat hij bijna letterlijk is ontploft. En hij had het niet eens door hoe groot het gevaar was.

0: volgende zomerhit wacht ook al op jou. Wes en Alane, maar eerst Michael Jackson.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Begin jaren 80 werkte hij aan wat een van de grootste hits aller tijden zou worden. Billie Jean. De baslijn zit zo diep in zijn hoofd dat hij er dag en nacht mee bezig is. En op een mooie dag rijdt hij met zijn assistent over de Ventura Freeway in Californië. Michael neuriet de song in gedachten en denkt aan niks anders. En plots komt er een motorrijder naast hun Rolls-Royce rijden. Die begint wild te gebaren. Michael begrijpt het eerst niet. Hij denkt, een gekke fan. Maar dan zien ze plots rook. Hun auto was aan het fikken aan de onderkant. De inzittende merkte niets van het gevaar. Zeker Michael niet, want die zat helemaal in zijn song. Ze parkeerden de wagen aan de kant en zo ontdekten ze dat de onderkant van de Rolls-Royce in brand stond. Volgens Michael zelf heeft die motorrijder waarschijnlijk hun leven gered. Maar zelfs terwijl de hulpdiensten bezig waren, bleef hij aan Billie Jean denken. Dit lees je in zijn biografie Moonwalk. De meeste artiesten verliezen zichzelf in hun muziek. Michael deed dat zo grondig dat hij bijna ontplofte.

0: opletten als je onderweg bent, want ik heb straks de ultieme achter het stuur hit die een bizar effect heeft op luisteraars. Wereldwijd zou dit het nummer zijn waarbij statistisch gezien de meeste snelheidsovertredingen worden begaan. Maar het is zo'n goeie dat ik hem niet kan laten liggen. Komt eraan na Eva Max en Michael McDonald in Top 3000 Heroes.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
4: en geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: met Veronique en Sander. Ja, ja, ze zijn er straks ook weer, hè, om je dag goed te beginnen. Heel veel fun tussen 6 en 9 bij Nostal.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: In de eerste helft van de 70s, de mannen van de Golden Earring rijden na een optreden diep in de nacht terug naar huis. Het regent pijpen stelen, de ruitenwissers van hun oude, gammele auto kunnen het water amper slikken. Sterker nog, de ruitenwisser aan de bestuurderskant hapert constant en maakt ook nog eens een vreemd ritme. Achter het stuur zit drummer César Zuiderwijk. Hij is doodop, maar raakt compleet gehypnotiseerd door dat haperende ding. In zijn hoofd begint hij mee te trommelen. En thuisgekomen stormt hij meteen naar zijn drumstel om die cadans vast te leggen. Hij mixt het ritme van die kapotte ruitenwisser met de cadans van marcherende soldaten. En wanneer bassist Rinus Gerritsen daar vervolgens een ronkende, pompende baslijn onder zet, is de magie compleet. Een kapotte ruitenwisser in de Hollandse regen werd de motor achter een van de grootste rockhits aller tijden. Ja, dus als je zo meteen die legendarische drumintro door je luidsprekers hoort knallen, hou je rechtervoet toch maar heel even in bedwang, want het blijft natuurlijk ergens ironisch dat een nummer dat geboren werd omdat een auto te traag reed in de regen er vandaag voor zorgt dat wij massaal geflitst worden.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Nostalgie. 2 voor 6, heel goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart de Loonkloof, die begint al bij de studentenjobs.
2: Ja, want mannelijke studenten, jobstudenten, verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's, bewijst onderzoek van HR-bedrijf Securex. Ook als jongens en meisjes in dezelfde sector werken, in hetzelfde statuut, blijft dat loonverschil bestaan. Een vrouwelijke jobstudent die bijvoorbeeld elke zaterdag een volledige dag werkt, die verdient zo ongeveer €120 bruto minder per jaar dan haar mannelijke collega. Securex noemt het een wake-up call, want dezelfde patronen die later tot die loonsverschillen leiden, zijn er al bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen na 2 zware aardbevingen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en is de ravage enorm. Autoriteiten vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. Venezolaanse leider Rodriguez sprak zijn medeleven uit aan de nabestaanden, maar vertelde niet precies hoeveel mensen omkwamen. Het epicentrum van die aardbevingen lag in zee, net voor de kust. De zwaarste had een kracht van 7,5 daar in Venezuela. En veel inwoners waren thuis op dat moment. Het WK voetbal hebben Hugo Broos, jawel, onze Hugo, en Zuid-Afrika zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika won vanmorgen van Zuid-Korea met 1-0 in diezelfde groep A. Versloeg Mexico Tsjechië met 3-0. En ook die Mexicanen gaan door als groepswinnaar na de volgende ronde. Zuid-Korea moet hopen dat ze bij de beste derdes zijn. In groep C dan plaatsten Brazilië en Marokko zich voor de 16e finales. Brazilië klopte Schotland met 3-0 dankzij 2 doelpunten van Vinicius Junior. En Marokko haalde het van Haiti met 4-2. En in groep B gaan Zwitserland en thuisland Canada door. De Zwitsers die wonnen wel dat prestigeduel om de groepswinst van de Canadezen met 2-1. En Bosnië-Herzegovina klopte Qatar met 3-1. Gaat ook door als een van de 8 beste derdes.
3: Nostalgie weer.
2: Veel mensen zullen het graag horen. Een bijzonder zonnige dag opnieuw met zeer warme maxima tot 38 graden. Aan zee is het iets frisser. Ook morgen blijven we genieten, elk op zijn manier, van tropisch zonnig zomerweer. Bij opnieuw 34 tot plaatselijk 40 graden. Aan zee koelt het in de namiddag wat af tot 30 graden. Ook in het weekend domineren de zon en de warmte. Zaterdag van 28 graden aan zee tot 39 elders. Zondag start toch zonnig, daarna wat regen of enkele onweersbuien. 23 graden aan zee zondag tot 32 in het binnenland. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste. We are music. We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
4: Veronique en Sander.
1: Of Bobba zei altijd, er heeft iemand het deurtje van de oven laten openstaan hierboven. Mannetjes bakken en braden. Niet gemakkelijk om dan de nacht door te komen. Maar de ochtend, dat doen we samen. We are music. Met de grootste hits. Ben je al wakker? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Hoppakee, de Backstreet Boys en We've Got It Going On. Heel erg goedemorgen, 8:06 ondertussen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Op jou natuurlijk een heel goede morgen. Welkom in Nostalgiedag, Sander.
0: Goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok op deze donderdag.
2: Ja, jong. Het gaat snel, hè, die week.
0: Het
2: hè?
0: Gaat zeer snel en we hebben een leuk vooruitzicht vandaag, donderdag.
2: Ja, niemand midden dan Billy Sommers. Ik kom straks even dag zeggen.
0: Dat is allemaal voor rond 7:45. Ondertussen, yes. Wat kunnen we bekomen van de warmte gisteren?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb ons koekje naar de kapper gebracht. Dat ziet er niet geweldig uit. Ja,
0: prachtig.
2: Echt, hè?
0: Naar de kapper, een hondenkapper dan.
2: En ja, waarschijnlijk, Sander.
0: En moet je er dan bij wachten? Of?
2: Nee, ik zet ze daar af. Want dan heb ik nog even naar de winkel geweest. En dan ben ik ze gaan ophalen.
0: Oké, dus, want je hebt ook kappers waar het hondje en baasje tegelijk kunnen geknipt worden, hè?
2: Allebei door de hondenkapper dan.
0: Ja, dat is dan een kapper die ook een hondenkapper in dienst heeft. Hm. Is dat, jij gaat toch bij die Jochen, hè?
2: Ik ga bij Jochen, ja.
0: Is dat nog een idee voor Jochen? Ik zal dat hem eens doorsturen.
2: Nee, brengt hem niet op idee, want je doet dat weer, hè? Oh, en ook in onze club zijn ze al wakker, kijk.
0: Ja, ze zijn al goed wakker. Frederik uit Berlaren stuurt. Goedemorgen, Sander en Vero. Wat een warme nacht was met dat. Bijna niet geslapen en straks nog gaan werken, jongens. Ik wens jullie een aangename en hopelijk niet te warme dag toe. Ja, dat hoop ik ook. Christa die stuurt. Goedemorgen, Vero en Sander. Klaar wakker net. Een ontbijtje gegeten. Klaar voor die pittig, pittig warme dag. Dominique die is al aan het werk. Al wakker van 2 uur en al onderweg naar de regio Waver, laat hij weten. En Monica laat weten. Het is van mij een speciale dag, want mijn zoon die doet mee met de Red Piranhas. En dat zijn de nationale marathon-kajakkers van ons land. En vandaag is het de eerste wedstrijd op het EK Marathon-kajak daar in Roemenië. Wel, Monica, wij duimen mee voor jouw zoon. En hopen dat ze daar misschien wel een medaille kunnen pakken. Hè? De Red Piranhas. Wat een prachtige naam trouwens. Zometeen krijg je weer een verhaal van ons Veronique de Kok, biechten of lichten. En Vero, waar gaat dat vandaag over?
2: En wel, Sandra, ik heb ooit in het Hof van Kleve, weet je wel, chic restaurant,
0: ja,
2: voor een fles ketchup gevraagd.
0: In het Hof van Kleve?
2: Yes.
0: Bij Peter Goossens?
2: Ja.
0: Daar wil ik alles over horen. Je hoort het zo meteen.

0: Blondie en Denis uit 1978. Zometeen DeBarge met Rhythm of the Night. En een nummer van Meghan Trainor dat eigenlijk over haar poep ging.
1: Wiegt ze of liegt ze?
0: Maar eerst dat verhaal van ons Veronique natuurlijk.
2: En wel eens, Sander. Een tiental jaar geleden ging ik met een bevriend koppel chic dineren. Ik denk, oh, dat is plezant. Ik kent dat wel opmaken en zo, van kop tot teen. Heel full glamour. Want we zouden gaan eten bij the one and only Peter Gosses.
0: Oh, in het Hof van Kleve.
2: Yes. Op dat moment natuurlijk de rockstar van de Belgische gastronomie.
0: Oh, zalig.
2: Dus ik en heel fier. We hadden een tafeltje kunnen bemachtigen. Wauw, we komen daar aan toe. Fantastisch verwend. Het ene na het andere topgerechtje dat passeerde. Maar toen moest het hoofdgerecht nog komen. Ik weet niet meer exact wat dat was, maar samengevat, het was een stukje vlees met een lekker sausje. En heel dun frietjes, super lekker. Maar voor mij ontbrak er iets.
0: Ja.
2: Nee? Geen idee?
0: Oh, je hebt...
2: Ketchup.
0: Oh, Veronique, nee.
2: Ja, ik heb ketchup eigenlijk op alles. Dus mayonaise ook, maar bon.
0: In het Hof van Kleve,
2: ja.
0: Dat is ja, het chicste restaurant ooit in ons land.
2: Ja.
0: Die mensen die werken daar gigantisch hard aan.
2: Mm-hmm. Maar dat was lekker, hè? Maar voor mij moest er een beetje ketchup bij.
0: Hoe reageren ze daar dan?
2: Die brengen dat gewoon in een potteke.
0: Is
2: een gelde fles niet, maar het was een potteke.
0: Zo'n heel chic...
2: Een chic potteke met een ketchup.
0: Oh, Veronique.
2: Ja, bo, zwart. Uiteindelijk, nou, wat gedraaid met de ogen, kreeg ik dan zo'n zilveren schaaltje met wat rood goud in, met die ketchup erin.
0: Voilà. Die ketchup erin.
2: Ja.
0: Oh, lala. Heeft Veronique de Kok ooit in het Hof van Kleve bij Peter Gosses om ketchup gevraagd? Wat denk je? Biegt ze of liegt ze? Laat het weten in de Nostalgie-app. En zometeen kom je de waarheid te weten.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Yamaha!
6: En wij klussen allemaal mee!
5: Met 20% korting, hè? En op wat?
6: Op alles!
5: En wanneer?
6: Nu zondag!
5: Wie klust er allemaal mee?
6: Wij klussen allemaal mee! Yeah.
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ik dacht van chili con carne.
10: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Dat wordt chili con serieus veel carne.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
14: Ford.
15: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
16: Ah, ik zal het eens opzoeken.
15: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
16: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
15: Ah, top hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
17: Ja, nog 1 meter. Oh!
18: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
19: Download nu de Nostalgie-app
20: en doe mee met unieke wedstrijden.
21: Fan van ronkende benzines of krijg een kick van elektrische pk's. Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
22: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
23: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
22: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
23: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Goedemorgen, Bert de Kok hier. Ik sta graag op met Veronique de Kok. Met de K van Kei Plezant. En onthoud

0: ze allemaal te bezig zijn. Dan net al een nummer van Meghan Trainor. Dat niet over de basgitaar gaat, maar wel over haar achterwerk. Ondertussen 6:55. Tijd om even te kijken of ons Veronique biecht of liegt. Heeft ze ooit om ketchup gevraagd in het Hof van Kleve bij Peter Goossens? Ronnie die gelooft er niets van en zegt dat kan niet, ketchup bij Peter Goossens. Ook Anoushka gelooft het niet. Jan Oostvogels die stuurt ook. Ze liegt hoor, dat durft ze niet vragen. Maar Frederike die stuurt, ik denk wel dat het verhaal klopt. Dus er is wel wat twijfel in de nostalgie-app.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Ja, Sander, wat denk jij? Heb ik dat gevraagd aan de Peter of niet?
0: Ketchup gevraagd in het Hof van Kleve. Ja. Oh,
2: ken ik mijn manieren of niet?
0: Dat is een moeilijke... Het is glad ijs waar ik nu op begeef. Moeilijk. Ik denk dat het waar gebeurd is. Ik denk dat je dat gevraagd hebt.
2: Ja, okay.
0: Maar ik denk niet dat je de eerste ooit bent die dat gevraagd
2: dat
0: heeft.
2: Dat denk ik nu ook niet.
0: In het Hof van Kleve.
2: Bon, klasse kan je niet kopen natuurlijk.
0: Ja.
2: Ik zou het wel durven, maar ik heb het nog nooit gedaan. Maar nee, je hebt daar zoveel sausjes en zo. Nee, dat is perfect in orde.
0: Een hele ik heb ooit van iemand gehoord die bij het Hof van Kleve was gaan eten. Mm-hmm. En die rookte. Mm-hmm. En die was zijn sigaretten vergeten. En die vroeg aan de ober... Oh, dat is nu heel ambetant, maar rookt er misschien wat in de keuken? Zou ik je sigaretje mm-hmm. mogen leren? En dan kwamen ze met een zilveren schaaltje. Mm-hmm. Met daarop 5 sigaretjes op een proper papiertje zo aangeboden.
2: Dat is toch mooi. It's all in the details.
0: Hospitality,
2: dat vind ik wel leuk. Ik vind dat heel tof.
0: Maar het is nog nooit ketchup gegeven.
2: Pas op, in het buitenland, mayonaise en zo, dat durf ik heel veel vragen. Hè?
0: Maar niet in een sterrenzaak.
2: Als ik dat nu nodig zou hebben, ik weet dat niet. Ik zou het durven, maar ik heb het tot hiertoe nog niet gedaan.

0: Ondertussen trippelt hier ook bijna een soort nieuw hondje rond eigenlijk.
1: Oh, maar ze is toch schattig, hè?
0: Ons koekertje is voor het eerst naar de kapper geweest.
1: Het is zo één fluffy bol.
0: Hoe is het verlopen?
1: Oké, braaf. Die gaf je een kick, die vond dat leuk. Ja, als je daar maar mee bezig bent en dan ligt te prullen, dan vindt hij dat allemaal leuk, hè?
0: Oh, ik vind dat zo gek. Een hond bij de kapper ook gewoon.
1: Ja, schat, dat groeit allemaal dat haar, hè? Wat dacht je nu?
0: Ja, maar dat weet ik. Maar bijvoorbeeld mijn katten, die kan je al met moeite oppakken. Dus ik denk, als je die ooit zou moeten gaan laten bij een kapper, dan worden die gek eigenlijk.
1: Maar dat wordt niet gedaan, hè, bij katten.
0: Nee, dat is eigenlijk... Bij een kat groeit dat eigenlijk niet zo.
1: Dat valt gewoon uit.
0: Ja, ik denk... Omdat
1: is dat niet, die ruiven toch
0: die
1: gewoon?
0: Die ruiven gewoon. Ja, hè? Amai, bestaat dat eigenlijk, een kattenkapper?
1: Ik weet dat niet.
0: Zal er mij, als je dat nu weet...
1: Ik denk dat niet.
0: Laat gerust weten, als jij ooit je katten naar de kapper stuurt... Ja, naaktkatten die moeten al sowieso,
1: nee, sowieso
0: naar de kapper. En van die Britse kortharen ook niet, denk ik.
1: Ik heb geen idee. Ik denk het niet.
0: Maar bon, ons koekertje is helemaal fris
1: is
0: en
1: helemaal
0: fruitig.
1: Helemaal gekrimd. Helemaal fris voor de zomer.
0: Die kan zo meteen haar bordje omhoog steken. De ja-nee-vraag die komt er zo meteen aan. Naar The Real Thing en Gabrielle met Rise.
2: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
3: Thank you!
2: En op terugweg naar huis hoor je de top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
4: Oh, Robbie.
2: Tot je thuis bent.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Hey, Gies Winnen van de Skeps hier en een goede morgen. En het kunnen soms hard times zijn om uit je bed te geraken. Maar dat gaat een stuk gemakkelijker met Sta op met Veronique.

0: zoeter dan een suikerspin. Gabrielle met Rise. Van bij de eeuwwisseling 2000. Zometeen een tophit uit 1980. Het fantastische Driver's Seat van Sniff and the Tears.
1: Haha, maar je hoort hem al, onze jingle. De oproep van de tafel van onze Sander en Vero. Nu, vandaag gaat het over CD&V. Die hebben een, eigenlijk denk ik wel een heel goed en slim idee. Die willen een soort van achterlaatalarm in de auto verplicht maken. Bij dit soort weer, zo heet en tropisch, waarschuwt dat dan, dat machine. Mocht je bijvoorbeeld je baby per ongeluk achterlaten in een snikhete wagen. Want die wagens die warmen natuurlijk heel snel op als het dan buiten 30 graden of meer is. En na een uur kan die temperatuur in de auto oplopen, hou je vast, tot meer dan 56 graden. Nu, zo'n babyalarm maak je dan vast aan de kinderstoel in de wagen, die dan verwittigt als je een kind of een huisdier achterlaat in de auto. Dus mocht je hem vergeten zijn, dan geeft dat zo een soort van berichtje. Dat stuurt dat naar je gsm van het moment dat je de wagen afsluit.
0: Ja, want je leest het elk jaar nog op in de kranten. Ja. Dat er jammer genoeg kindjes overlijden, maar ook honden overlijden. Die achterlaten in een achtergelaten worden liever in een enorm hete wagen. Ja, dus is de vraag eigenlijk heel simpel.
1: Ja, vinden jullie dat we een baby of dier of een alarm, een achterlaatalarm in dit geval, in de auto moeten verplichten?
0: Dus dat betekent dat het vanaf nu in elke auto moet geïnstalleerd worden. En ik denk in de auto's die het nog niet hebben, dat je het dan zelf moet installeren.
1: Ja, of aan de kinderstoel installeren.
0: Of aan de kinderstoel installeren.
1: Op de achterbank als er dieren zijn.
0: Wat is jouw mening? Ja of nee? Vind je dat een goed idee? Moeten we dat verplichten? Laat het weten in de Nostalgie-app. En na 7 uur gaan we erop door.

0: Ja, Rise with Fred en Jocelyn Brown. En ondertussen werden die al oneerbare voorstellen gedaan. En Veronique, want Bart van het Nieuws kwam binnen.
1: Ja, dat was te speciaal. Ik ging er al wel naartoe, dus ik was heel bereid om hem direct al een kus te geven.
0: Want hij zei niet praten, maar muilen eigenlijk.
2: Ja, inderdaad.
1: Ik vind dat een mooi woord. Hoe meewerkend dat ik ben, hè.
0: Moet je niet te luisteren, Veronique. Don't talk, just kiss. Dat hoorde je daarnet. En nu gaan we naar een ander favorietje van Veronique.
1: Is al lang het maar van Toto is. Voilà, c'est Pamela.
0: Heb je ooit iets met een Pamela gehad, Bart? Of,
2: Nee, wel met een Katja. Dat is ook een A op het einde. Hè?

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Doe, doe, doe.
5: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
5: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Nostalgie. 2 voor 7, goedemorgen. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. Bart, er zijn verwoestende aardbevingen in Venezuela, mogelijk tot 10.000 doden.
8: Ja, de Venezolaanse regering diep meteen de noodtoestand uit na die aardbevingen die een kracht hadden van 7,5 en 7,2. Onder meer in de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en is de ravage en de chaos enorm. Autoriteiten vrezen dus die 10.000 doden. Venezolaanse leider Rodriguez die sprak vanmorgen als een medeleven uit aan de nabestaanden, maar vertelde niet precies hoeveel mensen omkwamen. Het epicentrum van die aardbevingen lag in zee net voor de kust. En veel Venezolanen waren thuis op dat moment. Verenigde Staten mobiliseren alle hulp die mogelijk is. En president Trump die spreekt ook van verschrikkelijk aantal slachtoffers. Mannelijke studenten, jobstudenten, verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan een vrouwelijke collega's, bewijst onderzoek van HR-bedrijf Securex. Ook als jongens en meisjes in dezelfde sector werken, in hetzelfde statuut, blijft dat loonverschil bestaan. Een vrouwelijke jobstudent, die elke zaterdag een volledige dag werkt bijvoorbeeld, verdient zo ongeveer 120 euro bruto minder per jaar dan haar mannelijke collega. Securex noemt het een wake-up call, want dezelfde patronen die later tot loonverschillen leiden, zijn er al bij de eerste stappen op die arbeidsmarkt. En dan sport met het WK voetbal natuurlijk. Hey, Hugo Broos en Zuid-Afrika hebben daar zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika won vanmorgen van Zuid-Korea met 1-0, toch wel straf. In dezelfde groep A versloeg Mexico Tsjechië met 3-0. Ook de Mexicanen gaan dus door als groepswinnaars. Zuid-Korea moet hopen dat ze bij de beste derdes zijn. In groep C plaatsten Brazilië en Marokko zich voor die 16e finales. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Dankzij 2 doelpunten van Vinicius Junior. En Marokko haalt het van Haiti met 4-2. In groep B tenslotte gaan Zwitserland en thuisland Canada door. De Zwitsers wonnen de match om de groepswinst van de Canadezen met 2-1. Bosnië-Herzegovina klopte Qatar met 3-1 en gaat ook door als een van de 8 beste derdes.
9: Nostalgie weer.
8: Opnieuw een bijzonder zonnige dag met zeer warme maxima tot 38, 39 graden. Aan zee is het iets frisser. Ook morgen blijven we genieten, elk op zijn manier, van tropisch zonnig zomerweer bij opnieuw 34 graden tot plaatselijk 40. Aan zee koelt het in de namiddag af tot 30 graden. En ook in het weekend domineren de zon en de warmte. Zaterdag van 28 graden aan zee tot 39 elders. Zondag begint zonnig, daarna wat regen of enkele onweersbuien. 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
10: Veronique en Sander.
7: Goedemorgen, het is donderdag en je brein zit al met 1 voet in het weekend. Je laptop doet nog alsof hij werkt. Nog 1 duwtje en we zijn er bijna. Welkom bij Nostalgie.

0: Even een heilig momentje met ons Madonna. Tijd om wat te biechten.
1: Een heilig momentje.
0: Die heeft volgens mij ook genoeg gebiecht in haar leven, Madonna. Like a Prayer uit 1989.
1: Ik denk dat die veel momentjes heeft, maar geen heilige.
0: Wel een andere letter van voren, denk ik.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Oh, mannetjes, een heel goede morgen. 7 over 7, donderdag vandaag. Dus het weekend komt weer dichterbij. Dat vinden we altijd een leuk moment, natuurlijk. Hè? Een weekend met Robbie Williams hier op Linkeroever, in ons geval. Hij komt straks ook nog langs hier met Let Me Entertain You.
0: Ja, we zijn er helemaal klaar voor, hè, voor het Live is Live
1: zeker,
0: festival.
1: Met petje op, shortje aan en gaan.
0: Het gaat wel gigantisch warm worden, hè. Dus...
1: Ja, daarom dat ik een petje ga opzetten, hè.
0: Ja, en genoeg water drinken, denk ik ook.
1: Of iets anders. Hopelijk ben jij ook fris aan die donderdag begonnen. Wij wel al sinds. We zijn ook al door de kranten gegaan voor jou en hengelen elke dag een ja-nee-vraag uit die Actua. Hè. Vandaag was de vraag, vind jij dat we een baby- of achterlaatalarm in de auto moeten verplichten? Dat is een idee van CD&V. Ze willen een alarm dat wordt vastgemaakt aan de kinderstoel. Dus als je je kind dan vergeet, dan krijg je ineens een melding op je gsm via een appje. Maar moet zo'n alarm nu dus verplicht worden? Wat vonden wij daarvan?
0: Ja, heel veel reactie in onze nostalgie. Heb Valerie bijvoorbeeld die stuurt, ja, het is iets dat levens kan redden. Tuurlijk, er hebben al heel wat baby's het leven gelaten, als ook dieren in zo'n auto. Dus ja, verplichte maar.
1: Ja, Annabel uit Lichtaart stuurde ook. Ik ben het er volledig mee eens. Zo tragisch elke keer als je zo'n nieuws hoort. Het gebeurt elk jaar opnieuw. Ik begrijp het niet, maar het gebeurt. Helaas. Nancy uit Merelbeek stuurde ook nog. Ik vind dat een zeer goed idee, zo'n alarm. Want je hoort tegenwoordig van alles voor de veiligheid van mens en dier. Ik ben dus volledig akkoord. En Didier uit Erpenmeer stuurde ook nog. Bij sommige nieuwe auto's blijft de airco gewoon draaien.
0: Ja, dat is ook wel waar. Anja uit Baarle vindt dat weer niet dat het verplicht moet worden. Ouders moeten hun verantwoordelijkheid pakken, zegt ze. Je laat gewoon geen hond of kinderen in de auto. Gebruik je gezond verstand. Als we voor alles een pingetje zouden moeten installeren, dan hoef je niet meer na te denken. Ook slecht voor de hersens. Bert uit Haagd zegt ook nog dat het niet verplicht moet worden, maar sensibilisering is wel heel belangrijk.
1: Ja, dingen verplichten is sowieso altijd een moeilijke, maar ik snap niet. Mensen moeten hun verantwoordelijkheid pakken. Anja, ik denk dat die mensen het gewoon vergeten. Ik denk dat die dat expres doen, hè.
0: Nee, dat is waar. Oké, we zullen bij onze bordjes in de lucht steken. Moet het verplicht worden?
1: Ja, ik zeg sowieso ja. Ja, wij allemaal.
0: Eigenlijk heel duidelijk. Ja. Dit zijn drie keer een ja. Veronique, vertel.
1: Vertel, ik denk dat dat voor zich spreekt. Hè, als het levens kan redden. En inderdaad, in sommige gevallen, ik vind het ook moeilijk. Omdat als je ergens naartoe rijdt, je kan verstrooid zijn. Je kan je afrit missen. Is mij al zo vaak overkomen. Maar je kind vergeet het. Ik weet dat niet. Dat lijkt mij zo irreëel.
0: Ja, ik vind het ook altijd irreëel. Ja. Bij mij moet ik nu wel zeggen, in mijn auto. Ik heb nog geen kinderen, maar er zit een soort alarm in als je uitstapt. Dus je haalt de sleutel uit het contact en er ligt nog iets op de achterbank.
1: Ah ja, dat geeft een melding.
0: Dat geeft een melding van opgepast, iets gedetecteerd op de achterbank. Van, kijk zeker nog eens.
1: Ja, wel, maar dat is een soort gelijk iets.
0: Dat is een soort gelijk alarm eigenlijk.
1: Ja. Nee, ik vind dat een heel goed idee.
0: Ik vind het ook.
1: Doe maar.
0: Kunnen we daarop besluiten?
1: Yes.
0: Dus stemmen maar in ons geval.
1: Voilà.

0: 16 over 7. Heel goedemorgen. Fijn dat je al wakker bent. Het wordt een mooie dag weer. Laat maar weten wat jij vandaag van plan bent. Wordt het werken in de hitte of toch een beetje genieten van dat zonnetje? De Nostalgie-app ligt helemaal open. We lezen en beantwoorden natuurlijk al jouw berichtjes.
1: Ja, en straks moeten we vooral ook eens horen bij Erwin wat voor hitte maatregelen we vandaag en dit weekend gaan moeten nemen. Want hij zegt al een hele week dat het maar warmer en warmer en warmer gaat worden. Ja. En nu las ik vanochtend in de kranten dat het vrijdag zelfs tot 40 graden kan
0: worden. Ja, maar die temperaturen kunnen toch niet blijven stijgen. We gaan ze meteen eens vragen aan onze Erwin, wanneer het er een klein beetje fris te komt.
1: Ik hoop het, want die nachten, ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja, ik snap het wel. Ik snap het wel.
1: We hebben nu geslapen, mijn vriendin en ik, met een, hoe heet dat, een blazer of ventilator op ons. Ja, dan kan je wel slapen, maar je droogt daar dus volledig van uit. Hè. Ik word wakker alsof ik 3 dagen in de woestijn had gelegen. Dat is verschrikkelijk.
0: Ik was laat thuis na een job. Lekker van het zweet natuurlijk. Dan doe ik even een plonsje in het zwembad, dat ik goed koel ben en dan in dat bed.
1: Oh, ideaal.
0: Dat is ideaal.
1: Ideaal.
0: Dat is echt goed.
1: Goeie tips.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
11: Wilt jij met mij de meloen delen?
12: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
14: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
15: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
16: ja,
15: toch?
16: Absoluut, ja, absoluut.
14: Krijg een helder gehoor op de economie.
17: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
14: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
18: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
14: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
19: Goedemorgen Veronique, ik ben zeker hier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel, puur

0: PhD, die hebben een doctoraat in jouw ochtend opvrolijken met deze I Won't Let You Down. Zometeen een van de grootste Belgische hits aller tijden.
1: Het weer met Erwin.
2: Wij gaan eerst naar onze hits aller tijden. Erwin natuurlijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Veronique en Sander.
2: Het is een beetje eentonig aan het worden, het weerbericht deze week. Zon en heet. Maar hoe warm wordt het vandaag? Vertel het nog eens.
3: Warm, zeer warm. En met al die hittetoestanden vergeten we het nog bijna. Het wordt ook een fantastische zomerdag. Met heel veel zon en dan die temperaturen die stijgen straks aan zee. Tot 30, 31 graden. 37 in het centrum van het land. En het Nationaal Parkdomein Sahara in Lommel is ook echt een Sahara geworden.
2: Ja, waarschijnlijk.
3: In de Limburgse Kempen, 8 tot 39 graden. Daar gaat men trouwens morgen naar code rood. Ik vind het wel een beetje raar dat de andere provincies niet volgen. Want ja, wat scheelt het, een halve graad? Er staat ook amper wind. Hè. De afkoeling zal dus van iets anders moeten komen vandaag. Misschien hier en daar een warmteonweer. De kansen zijn klein, maar ik sluit ze toch niet helemaal uit.
2: Oké, en de komende dagen? Belooft dat een beetje frisser? Want ik vrees ervoor eigenlijk.
3: Nee, morgen wordt de warmste van dit jaar. Ik kan me moeilijk voorstellen dat we deze zomer nog straffer doen. Want bij veel zon stijgt het kwik morgen tot, jawel, 40 graden.
2: Oh my god.
3: Ja, en de daaropvolgende nacht gaan we niet onder 6, 27 graden in de grootsteden. Op het platteland is het iets of wat koeler bij 1, 2, 23 graden 's nachts. Maar ook dat is nog warm. Het weekend dan, zaterdag 3, 34 graden. Dan komen er geleidelijk wat meer wolken binnendrijven. Maar dan krijg je eerder zo'n plakkerig, broeierig gevoel. Dus qua gevoelstemperatuur zal dat, ja, dat is even hoog dan die 40 graden. Maar de kansen op onweersbuien worden dan wel een stuk groter. Het is echt wachten. Maandag zitten we rond 26 graden met zon en wolken, maar het blijft wel droog.
2: Ja, maar dat klinkt toch wel iets aangenamer, hè? 26 of 40?
0: Ik heb nog nooit zo hard uitgekeken naar een maandag, jongens. Oh, ik ga me nu ergens in een koelcel gaan leggen, denk ik.
1: Hoeft echt niet. Debameubelen, thuis in wonen, in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomerdeals.

0: Ja, de grootste Belgische hit aller tijden, deze Pump Up The Jam. Ondertussen nog een berichtje van Peter in de app. Denk ook aan pennenzakkenrok vandaag en morgen in Mol. En even denken ook aan de veiligheid van de kinderen. Zo warm.
1: Ja, dat denk ik ook. Veel water voorzien.
0: Ja, kunnen daar ook verkoeling zoeken. Maar dan moet je natuurlijk ook oppassen dat het daar allemaal veilig blijft op zwemvlak natuurlijk.
1: En ondertussen is het 7:58, dus tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
2: En het KMI kondigt code rood af voor de hitte in de provincies Limburg en Luik. Daar verwachten onze weerman 40 graden en zelfs iets meer. Ook de alarmfase van het ozon- en hitteplan blijft gelden, zegt Volksgezondheid. Ook de temperaturen 's nachts dalen komende nachten niet onder de 25 tot 27 graden. Vooral dan in de grote steden. Dan naar de verwoestende aardbeving in Venezuela met mogelijk 10.000 doden. Venezolaanse regering vanmorgen meteen de noodtoestand uit na die aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,5 en 7,2. Onder meer in de hoofdstad Caracas stortte gebouwen in en is de ravage enorm. Ook de chaos is daar enorm. Het epicentrum lag in zee net voor de kust van Venezuela. Dan heb ik toch nog iets om vrolijk van te horen. Annie Gerards en Ray Verhagen, u kent ze wel, de acteurs uit Familie, die hebben een wereldrecord te pakken. Met een respectievelijke leeftijden van 99 en 100 jaar zijn ze het oudste actieve soapkoppel ter wereld.
0: Fantastisch.
2: Annie zelfs officieel de oudste vrouwelijke soapactrice en Ray de oudste mannelijke. Al meer dan 30 jaar zijn ze een vaste waarde op het scherm. Dat is bijzonder straf en dat mag uiteraard gevierd worden. Hè?
1: Maar is dat eigenlijk nu pas dat die het oudste tv-koppel zijn? Blijkbaar. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat er nog ergens ter wereld nog zo'n redelijk bejaard koppel, ja, tv-koppel is, toch?
0: Ja, misschien ja. Hè.
2: In Groot-Brittannië of Australië, de landen waar de soapseries...
0: Maar bij ons hebben we het record eindelijk te pakken.
2: Voilà.
0: Het zijn ook twee fantastische mensen.
1: Oh, geweldig.
0: Zaten ze al in Familie toen jij in Familie speelde?
1: Natuurlijk. Dat zijn de pioniers. Die zaten, dat zijn de oeracteurs. Die zaten er van het begin in, denk ik. Oh. Nee, Annie sowieso. Die zaten er van het begin in. Dat denk ik echt wel.
2: Ja, interessant.
0: En Ray is een beetje later gekomen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel. Hè? Toen de verhaallijn, die weet ik niet meer.
0: Het zijn zo'n lieve mensen ook alle twee.
1: Dat is sowieso zo schattig. En die komen ook naar alle premières en zo. Hè? Ja. Die zie je constant. Die komen buiten. Hè?
2: Actief blijven is de boodschap. Ja,
0: dat is inderdaad de boodschap.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: mannetjes, walk like an Egyptian. Dat doet mij toch altijd denken aan de Masked Singer. Heb ik dat al ooit verteld, Sander, dat ik dat heb gezongen toen?
1: Nee, nog nooit gehoord. Nog nooit gehoord dat jij mummy was in de Masked Singer.
0: Ik denk dat elke keer als dit liedje passeert, dat ik dat zeg.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. De Bengals die mogen jou eeuwig dankbaar zijn.
0: Ja, het was hier een feestje in de studio. Maar het feest gaat alleen maar groter worden, Sander. Want zometeen komt de koning van de ambiance hier langs. De enige echte Willy Sommers natuurlijk.
1: Die komt vertellen over het nieuwe seizoen van 10 om te zien. En Willy Sommers die vormt natuurlijk daar een iconisch duo met...
0: Absoluut, Jan Zanneken, hè.
1: Ander Baatslier. Ja. En daarom hoor je Willy zometeen na een ander iconisch duo. George Michael en Queen, want die hebben ook samen een nummer opgenomen.
2: Het weekend van nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hitweekend.
2: Met non-stop de grootste hits
4: en geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
5: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
12: Bus, cruise of vliegvakantie.
13: Reizen Lauwers.
12: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
13: Reizen Lauwers.
1: Hoi Pieploy, Jens en Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: George Michael en Queen, dat wou ik zeggen natuurlijk, met Somebody to Love. Fantastisch nummer uit 1993. Zometeen leren we tot drie tellen met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.
1: Ondertussen is het al 7:45. Welkom bij Nostalgie. Je bent erbij op deze hete donderdag, dat mag ik wel zeggen. En er is nog iemand bij, niet van de minste, Willy Sommers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Veronique.
1: Hoe is het?
3: Hallo.
2: Supergoed, hè?
1: Niet te heet de afgelopen
2: ondanks
1: dagen.
2: Ondanks de warmte. Maar ja, hier is het cool in de studio.
1: Hier is het goed, hè?
2: Ja, ja, heel goed. Ja. Goed,
0: ben jij iemand die de hitte goed kan verdragen, Willy? Of?
2: Ja, ik heb gisteravond nog op het podium gestaan. Ik moest optreden in Antwerpen. En van het tweede liedje is het kletsnat, maar ik kan er heel goed tegen.
0: Dus okay.
2: Ik ben trouwens... dinsdag nog aan tennissen bij 35 graden.
1: Dat meen je niet.
2: Ja.
1: Maar dat is voor dood te vallen.
2: Ja, eigenlijk is het niet goed.
1: Nee, dat is voor je gezondheid helemaal niet goed.
2: Nee.
1: Maar je bent wel klaar voor de zon, want je gaat weer ontzettend druk krijgen. Denk ik, met optredens van 10 om te zien natuurlijk. Ja. Waarom blijft dat programma nu zo leuk om te maken? Want jij doet dat al hoeveel jaar eigenlijk?
2: Van 89 al, hey. Van het begin van VTM.
1: Fantastisch.
2: Ja, waarom blijft dat zo? Ja, de mensen hebben nood aan ontspanning, aan muziek.
1: Mm-hmm.
2: En hier om te zien, dat is altijd één groot feest. Plus, het is aan zee.
1: Ja.
2: We zitten nu in Middelkerken, aan het Zilt.
1: Ja.
2: Vroeger casino.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat is gewoon vakantie en muziek samen. Dus de perfecte combinatie.
1: Mm-hmm.
2: Hè?
1: Mm-hmm.
2: En het programma scoort elk jaar. En zolang de kijkcijfers goed zijn...
1: Dan blijft dat draaien.
2: Dan blijft
1: het
2: draaien.
1: Ja, zo werkt dat.
2: Ja,
1: ja. Ja, je zei het zelf al, hè? Middelkerken is het nu.
2: Ja.
1: Waren jullie Westenden een beetje beu?
2: Dat was een beslissing van Jean-Marie de Dekker. Hè?
1: Ah, ja.
2: De burgemeester van Westende Middelkerken. En Jean-Marie wou absoluut dat het programma zou opgenomen worden aan het Zilt. Het nieuwe gebouw waar iedereen zo over spreekt, met vol enthousiasme. Eerst heel veel kritiek gekregen op het gebouw, maar het staat er nu al een jaar
1: op. Vind ik dat mooi?
2: Ik vind dat ook mooi.
1: Vind ik dat tof?
2: Ik vind dat tof.
0: Ja, het gaat een mooi decor vormen voor Tien om te zien natuurlijk.
2: Ja.
0: Is dat een fijn programma ook om met de collega's zo aan zee te zitten, daar te verblijven, misschien nog een glaasje te drinken na de opnames? Kan mij inbeelden dat een soort scoutskamp gevoel of vakantiegevoel?
2: Ja, het is werken hoor, want wij moeten ons teksten van buiten leren. Onze presentatie, we beginnen op de
1: Ah, geen autocue.
2: Nee, we presenteren met vier. Hè. Aaron, Laura, Anne en ik.
1: Anneke en ik, ja.
2: Dus we moeten op elkaar inpikken. Als iemand zich een beetje misspreekt, ja, dan ben je verloren.
1: Hè?
2: Dan ben je aan het zwemmen in de zee. Hè.
1: Ja.
2: Dus nee, wij moeten het dus werken. En nu hebben wij twee opnamedagen. En twee opnames per dag. Eentje om 6 uur en eentje om 9 uur. Dus 2 dagen. Dus dat is heftig. Ja,
1: ja, dat is wel pittig, ja.
0: Travakken.
1: Maar Willy gaat niet alleen druk hebben met Tien om te zien, maar ook met je eigen optredens natuurlijk. Want jij blijft gewoon gaan. Onlangs heb je weer een nieuwe single uitgebracht.
2: Ja.
1: Gaan we eens kijken? Gaan we eens luisteren naar een stukje?
0: Het heet De Eerste Keer en het gaat zo. De Eerste Keer.

0: Ja, Willy, gaat dat nummer over wat ik denk dat over gaat?
1: Als ik jou de vraag stel, waaraan denk je als ik de vraag stel de eerste keer?
0: Ja, de eerste keer, hè?
1: De wat dan?
0: Ja, wat dan?
2: Het liefdespel.
1: Een kus of...
0: Dat is mooi gezegd. Het liefdespel.
1: Dus bij jou is het liefdespel?
0: Nee, daar ga je totaal niet over dan.
1: Bij mij gaat het over de eerste kus.
0: Ah ja, ja oké. Okay. Ja. Dat zal in dezelfde richting
2: gaan. Ja, gaat het over de eerste boterham met preparé, als ik het nummer hoor. Ja,
1: maar als ik zo de vraag stel aan sommige mensen, dan zeggen ze... Manneke, dat is lang geleden.
0: Zeg, ga je meteen om te zien ook zelf optreden?
1: Wel, de opname van 14 juli, de eerste dag, zit ik in de tweede opname. S'avonds om 9 uur met dit nummer. En
0: dan moet

0: zon staan. Tot in de duinen. Dat is een prachtig zicht voor televisie. Ja, is dat prachtig, hè? En dit jaar gaat dat aan het Silt zijn. Dat zal ook mooi zijn.
1: Hè? Dat gaat wel tof zijn.
2: Tien om te zien dus deze zomer. Willy, blijf gerust nog even hangen. Straks babbelen we verder. Ondertussen stuurt Edith nog dat ze dit weekend naar je komt kijken. Willy, op de kanaalfeesten in Willebroek.
0: Klopt. Vrijdagavond.
2: Voilà. En Edith zal erbij zijn. Ja, voilà.

0: Shawn Mendes, die hoopt op een dag zo'n icoon te worden als Willy Sommers natuurlijk. Maar die heeft nog wel wat werk. Willy, moet er nog iets rechtzetten trouwens.
1: Ja.
0: De kanaalfeesten in Willebroek, dat was niet op vrijdag?
2: Zaterdag.
0: Zaterdag.
2: Om 19:30.
3: Ja, maar je weet hoe dat komt, hè, Willy. Die heeft zo'n drukke agenda. Die denkt, vrijdag moet ik daar zijn, zaterdag moet ik daar zijn.
2: Vrijdag zit ik in
3: Gistel. Zes, voilà.
2: Ja.
0: Willy, ik heb even inderdaad jouw agenda opengezet op jouw website. Willysommers.be. Vind je over... Dat is echt... Ik word daar moe van als ik er naar kijk.
2: Ik niet. Maar ja, het is mijn leven, het is mijn passie. En ik heb,
3: je amuseert
2: u, hè? Ik heb toch eens nagekeken. In juli en augustus ben ik ongeveer 6 dagen vrij.
3: Oh my god. Allee, uw vrouw zal lachen.
2: Ja. Ja, maar ze lacht altijd. Hè? Ze is erbij trouwens. Hè?
3: Ja, ik weet het.
0: Ja, het is een enorme glimlach, hè, dat is met die 6 dagen vrij. En is er dan nog wat vakantie gepland in het voorjaar dan? In
2: volgende week.
0: Ah, ja. Volgende week.
2: Ah, ja, okay. Gaan we 4 dagen naar het zuiden van...
3: Wauw, 4 dagen zeg.
2: 4 dagen, ja.
3: Momento.
0: Oh, fantastisch. Ja. Zometeen nog meer Willy Sommers. Na 8 uur, je hoort ook nog de Spice Girls. En Journey met Don't Stop Believing komt eraan.
4: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Goedemorgen, het is 8:02. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, het KMI kondigt code rood af voor de hitte.
8: En die code geldt in de provincies Limburg en Luik. En dat is pas de 3e keer dat dat gebeurt in ons land. Onze weermannen verwachten daar 40 graden, zelfs iets meer. Er hangen aan die code rood niet meteen maatregelen aan vast. Het is gewoon waarschuwing voor de extreemste hitte. Ook de alarmfase van het ozon- en hitteplan blijft gelden, zegt Volksgezondheid. Ook de temperaturen dalen komende nachten niet onder de 25 tot 27 graden. Vooral dan in de grote steden. Verwoestende aardbeving in Venezuela met een kracht van 7,5. De regering riep meteen de noodtoestand uit. Onder meer in de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en is de ravage en chaos enorm. Venezolaanse leider Rodriguez sprak vanmorgen al zijn medeleven uit aan de nabestaanden. Voorlopig kwamen 32 mensen om en raakten 700 anderen gewond. Het epicentrum van die aardbevingen lag in zee net voor de kust van Venezuela. Veel inwoners waren thuis op dat moment. De Verenigde Staten mobiliseren alle hulp die mogelijk is. En president Trump spreekt van verschrikkelijk aantal slachtoffers. En op het WK voetbal hebben Hugo Broos en Zuid-Afrika zich geplaatst voor de 16e finales. Ze wonnen vanmorgen van Zuid-Korea met 1-0. In diezelfde groep A versloeg Mexico Tsjechië met 3-0. Ook de Mexicanen gaan door als groepswinnaar. Zuid-Korea moet hopen dat het bij de beste derdes is. In groep C plaatsten Brazilië en Marokko zich voor die 16e finale. Brazilië klopte Schotland met 3-0 en Marokko haalde het van Haiti met 4-2. En in groep B gaan Zwitserland en thuisland Canada daardoor. De Zwitsers wonnen de match om groepswinst van de Canadezen met 2-1. En Bosnië-Herzegovina klopte Qatar met 3-1. Gaat ook door als een van de 8 beste derdes.
9: Nostalgie weer.
8: Opnieuw een bijzonder zonnige dag met zeer warme maxima tot 38 graden. Aan zee is het ietsje frisser. Ook morgen blijven we genieten, elk dus op zijn manier, van dat tropisch zonnig zomerweer. Bij opnieuw 34 tot plaatselijk 40 graden. Aan zee koelt het in de namiddag af tot 30 graden. Ook in het weekend domineren de zon en de warmte. Zaterdag van 28 graden aan zee tot 39 elders. Zondag begint zonnig, daarna wat regen of enkele onweersbuien. 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
10: Veronique en Sander.
3: Goedemorgen. Donderdag is officieel de dag waarop je agenda zegt... Hou nog even vol. De koffie werkt op automatische piloot. En wij ook een beetje. Nog één slaapje verwijderd van het weekend. Welkom.

0: Een nummer dat een nieuw leven is gaan leiden. En na de serie Glee onder andere. Journey met Don't Stop Believing. Het is wel een anthem geworden dat meerdere generaties verbindt. Ondertussen is het 9 over 8.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Ja, die Journey is al eigenlijk een opwarmer voor onze Amazing Vrijdag, Sander. Voor morgen natuurlijk. En meezingen ga je binnenkort ook weer kunnen doen met 10 om te zien. Uiteraard ook weer gepresenteerd door vastelwaarde Willy Sommers. Goedemorgen, Willy.
3: Goedemorgen, Veronique.
2: Hey, jij presenteert natuurlijk al jaren 10 om te zien. Ja. Ook deze zomer weer. En jij blijft ook jong door dat gevoel, denk ik, hè?
3: Ja, ik kom de nieuwe generatie ook tegen. Hè. Ik denk aan Pommelien, ik denk aan Aaron. Noem maar op, hè, die jeugd. Hè. En zij noemen mij allemaal Nonkel Willy.
2: Nonkel Willy. Nonkel Willy, oh, dat vind ik nog wel schattig. Ja. Maar ik denk dat jij echt wel al heel veel hebt meegemaakt daar in de backstage. Misschien vooral dat jij niet kunt vertellen. Mm-hmm. Ook wel de zotste artiesten die daar zijn langsgekomen en gepasseerd. Wie is zo de coolste artiest die je ooit hebt ontmoet?
3: Tina Turner.
2: Oh. Ja?
3: Ja. Dus zij was tijdens het eerste jaar van Dier om te zien, nog opnames in Denderleeuw, in het Globe Show Center, was zij te gast. En zij heeft daar Simply the Best gezongen en nog een ander nummer. En Bea van der Maat, die toen met mij presenteerde, wij mochten haar een paar vragen stellen op het podium.
2: Wow.
3: En ik was fan van Ike en Tina Turner.
2: Ja, dat zal wel.
3: Ja, en dus ineens stond hij daar, super sexy gekleed.
2: Ja, starstruck.
3: Ja. En ze was ingesmeerd, zoals altijd, een glanzende
2: goed
3: huid.
2: Blinkend, ja.
3: Een soort erotische olie.
2: Nee, dat maakte jij ervan. Dat zal een gewone olie geweest zijn.
3: Nee, dat was een speciale geur. Die heeft heel de week in mijn neus gehangen.
0: Erotische olie met Tina Turner. Ik heb van alles in mijn gedachten.
2: Zeg, Willy, met elke gast doe ik ook het volgende.
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: En wel, en dan mag de gast die ik dan heb, zoals jij nu vandaag, die mag dan een gênant verhaal vertellen. Iets dat eigenlijk nog nooit verteld is, dat nog niemand niet weet. Dus ik dacht... Willy die heeft waarschijnlijk backstage al 1001 dingen meegemaakt dan met die om te zien. Dus je gaat zo meteen de zin nog eens horen en dan mag jij aanvullen.
3: Oké, okay, is goed.
2: Right. Ja.
0: Hier gaan we.
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
3: Ja, tijdens een opname in de Manhattan in Leuven voor Tien om te zien hadden wij Wet te gast. Fantastische groep. Stonden nummer 1 over heel Europa. En we waren zo fier dat ze bij ons waren. Mm-hmm. Maar die hebben een speciale verzoek, een rider. Zij hebben dat ze van champagne, dat van wijn, dat van eten. En zij hadden graag een soort schotel, visschotel. Garnalen met tomaatjes en zalm en gerookte paling. En ze, dat was voorzien. Dat was allemaal in de loge aanwezig. Mm-hmm. Oké, de opname is gedaan. De deur stond open naar de gang toe. Wij passeren daar en wij zien de tomaten aan de spiegel hangen van de loge. Dus die hebben gewoon, in plaats van al die lekkernijen binnen te spelen, hebben ze gewoon tegen de spiegel gegooid. En dat was zo'n teleurstelling voor de productie ook. Wij zorgen dus voor alles en nog wat. Al die eisen die ze stellen. En dat dan gebeurt dat. Dat was echt frappant. Ja.
2: Amai, daar zie ik nu ook van. Allee.
0: Ja. Zo'n goede tomaat crevet, dat gaat het toch niet...
3: Ik eet dat zo graag.
0: Ik ook.
3: Ik heb nog geprobeerd het af te krabben van de spiegel en binnen te spelen.
2: Nee, maar dat is wel heel straf. Normaal, die riders is dat is drank en zo, en chips en koekjes. En wat is...
3: Normaal gezien zijn dat eenvoudige dingen.
2: Wat staat er op uw rider eigenlijk?
3: Twee drankbonnetjes.
2: Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof
3: op mijn rider staat koffie, in de winter soep. En één fles rosé, Miraval of Minuti. En daar drink mijn muzikanten en ik één glaasje van. En dat is het eigenlijk.
2: Dus jij gooit niks, jij plakt niks tegen de muur eigenlijk.
3: Nou, nee, zeker niet.
0: Geen tomatenkrevetten bij Willy Sommers. Willy, we gaan benieuwd wat die zomer voor jou allemaal brengt natuurlijk. Het is ook een jubileumzomer, heb ik begrepen. Want jouw fantastische heet Laat de zon in je hart viert dit jaar zijn 20e verjaardag.
3: Absoluut. En ik heb het singeltje meegebracht.
2: Ja, ik heb hem
3: het is
2: al vast,
3: een collectors item. Er zijn 500 exemplaren van gemaakt. En voor de fans is dat echt een must-have, zeg maar. Hè. Dus het is 20 jaar geleden, 2006. Maar
2: kijk eens hoe cool dat eruit ziet.
3: Ja, de kleur van de zon.
2: Ik vind het ook.
3: Ja, en kijk, het is er nu van deze week uitgekomen. En het is een speciale verjaardag. 20 jaar laten zonder je hart.
0: Dan gaan we hem gewoon nog eens door de boksen laten knallen, deze fantastische hit. Voor veel mensen denk ik een ideaal begin van die donderdag. Iedereen begint al mee te wiegen. Willy Sommers, dikke merci om langs te komen.
3: Graag gedaan, Sander.
2: Veel succes, hè.
3: Dankjewel voor het gezelschap. Jullie zijn gewoon top.
0: Dankjewel. Ja, fantastisch. Mijn dag kan al niet meer stuk.

0: Polonaise op de donderdagochtend. Maar wel eentje met genoeg afstand en met die hitte.
1: Mannetjes, ik plak al van boven tot onder door die dansmoves hier.
0: Goedemorgen, het is 16 over 8 ondertussen. Straks gaan we wel weer spelen voor zo'n paar sokken. Hele mooie sokken van nostalgie met mijn hoofd ermee op. Wie wil dat nu niet?
1: Dat is de vraag van 10 miljoen. Hè. Wie wil die nu niet?
0: Zeg, Ella Gij. Ze kunnen van jou zijn. Als je het ziet zitten natuurlijk om een team te vormen zo meteen met mij. Ik omschrijf de namen van bekende figuren. Je krijgt 30 seconden. Je raadt ze. Deal? Als je wil meedoen, schudden nu het woordje sok in onze app.
1: En nog even, Veronique, jij bent de fashionista der fashionistas.
0: Jo, dat weet ik nou niet.
1: Zijn ze fashiongewijs goedgekeurd, de Veronique de sokken?
0: Ik vind ze geweldig, maar je moet ze niet in sandalen aandoen. Hè?
1: Ja, je hebt ze natuurlijk zelf ontworpen. Met wat zou je ze combineren, de Veronique de sok?
0: Met een oranje accentje.
1: Oké, okay, dat kan ik leven. Wil jij ook zo'n fashionista worden? Sok in de app. En ze zijn misschien wel van jou straks.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
1: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de solden, schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
7: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
7: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
10: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Alright, ik ben de jury en ik sta hier bij Veronique de Kok. Ik zorg voor de veiligheid op deze radio. Als er vandaag nog iets gebeurt, dan los ik dat.

0: De kusjesdans, zoals ze dan zeggen. De mama, je hebt mij ooit verteld dat je
1: dan
0: dat...
1: Dan ben ik weg.
0: Geen fijn moment vindt op
1: nee,
0: feesten.
1: Nee, dan ga ik zogezegd plassen.
0: Of dan vind je Veronique aan de bar.
1: Oh, echt waar. Nee, dat vind ik niet leuk.
0: Het is wel een fijne zomerse plaat om gewoon te horen.
1: Ja, zomer buiten, zomer binnen nu, jong, die Alabama. Ik voel het aan mijn heupen wel. Amai.
2: Beroemd in 30 seconden.
1: Maar bon, nu moet ik terug full focus. Want ik zou het heel fijn vinden natuurlijk dat ik een paar sokken kan uitdelen. Ik ga die proberen op te sturen naar Patty. Patty uit Sint-Amandsberg. Goedemorgen, Patty.
3: Goedemorgen.
1: Oh, jij bent al heel wakker. Dat is zeer goed. Ben jij klaar voor ons spelletje?
3: Absoluut, absoluut, absoluut. We gaan ervoor.
0: Patty, het is vandaag weer een extreem warme dag. Heb jij nog één ultieme tip voor de luisteraars van Nostalgie om het hoofd koel te houden?
3: Oh, niet te veel werken. Gordijntjes toe. En een koud douche en rustig blijven.
0: Voilà.
1: Oké, een koud douche en rustig blijven. Rustig blijven moeten we nu ook sowieso doen, want je krijgt van mij nu zometeen 30 seconden om 3 bekende mensen juist te raden. Ik ga die nu omschrijven. Dus ik wens jou heel veel succes. Dan heb je warme voeten voor als het ooit terug afkoelt. Patty, hier gaan we. Amerikaanse presentatrice van You Get a Car in You Get a Car. Bekende talkshow met haar naam, hoe heet die?
3: Voel die.
1: Zwarte mevrouw, hele bekende presentatie. Ja, Oprah Winfrey. Dan sportjournalist van de VRT, voetbalcommentator, presentator van Vive le Vélo, hoe heet die?
3: Pas.
1: Karel van Nieuwkerk, sneer. De vrouw van Dries Mertens, hoe heet die, die blonde? Kat Kerkhoff. Belgische acteur met Italiaanse roots. Van Patser en Zillion. Matteo Simoni. Nee. Dan een groen buitenaards personage van Star Wars.
0: Oh, nee. De warmte heeft je genekt, denk ik, Patty.
1: Ja, dat is zo jammer.
3: Nee, sorry.
1: Dat is zo jammer. De laatste was nog Yoda natuurlijk, hè, van de Jedi-meester. Ah, dat is nou echt spijtig, Patty. Ja, in ieder geval, het is te warm, dus die sokken kun je nu toch niet gebruiken. Zie het als een generale repetitie en doe gewoon volgende keer terug mee. Is het goed?
3: Absoluut. Kwartje verder, dag.

0: Veronique, straks kan je nog even dromen van Tom Cruise. Tom Cruise in Top Gun.
1: Ah ja, maar toen was hem nog cool.
0: Want Berlin komt eraan met Take My Breath Away.
1: Ah, topplaat. Ondertussen is het eerst nog 8:50. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
2: Regeringspartij CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in alle auto's, zodat ouders hun jonge kinderen in deze hitte niet kunnen vergeten. Anders kan dat wel dramatisch aflopen. In Italië is zo'n babyalarm al verplicht. Bij ons kost het nog geen €60 als je eentje aanschaft. Enkele dagen geleden stierven nog twee jonge kinderen in Frankrijk toen hun ouders hen achterlieten in de auto. Ons land test als eerste in Europa hoe het snackverpakkingen kan recycleren tot nieuwe voedselverpakkingen. Dat meldt Vos Plus, dat is de organisatie die huishoudelijk verpakkingsafval inzamelt en recycleert. In die zakjes zit een onzichtbaar watermerk in, vergelijkbaar met een QR-code, waardoor de sorteermachines de voedselverpakkingen apart houden. En in Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen na twee aardbevingen met een kracht van 7,5. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. Amerikaanse geologische dienst vreest voor veel slachtoffers. De Venezolaanse leider Rodriguez spreekt voorlopig van 32 doden en 700 gewonden.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: De zon klopt over uren en dat heeft invloed op de temperaturen. Straks wordt het broeierig warm, tot 32 graden op het strand en tot 7,38 in de rest van Vlaanderen. De kans op een onweer bestaat, maar is klein. Morgen wordt het nog warmer, wellicht de warmste van het jaar bij 39 graden. Opnieuw is het uitgesproken zonnig, met vrijdagavond wel kans op een warm onweer. Meer en grotere onweerskansen zijn er in het weekend bij toch nog altijd 30 graden.
5: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
6: Van 6 tot 9. Sta op met

0: Ja, toch een van de leukste films van de jaren 80 gaat dat zijn, zeker, hè? Die er toen bestond, hè? Top Gun, met de toen nog prachtige Tom Cruise.
1: Dat is ondertussen, ja. De
0: tand des tijds, dat is een beetje veranderd, ja.
1: De tand des tijds heeft daar zijn invloed gehad.
0: En over acteurs gesproken, Sander. De Verofoon is een rijtje acteurs aan het afgaan. Op de set van Thuis is hij richting Lisa Naert gegaan. Gisteren ging ook Sven de Ridder aan de lijn. Maar Sven, Sander, die kent natuurlijk ook heel veel mensen, hè? Misschien de theaterwereld, acteurswereld. Dus waar gaan we zo meteen terechtkomen? Het kan eigenlijk weer alle kanten uit. Ja, we gaan zelfs eens bellen, hè.
1: Dat hoor je na een Braziliaanse zomerhit die ons in 2011 allemaal Portugees leerde. Ken je het nummer Ai Seu Chipego nog?
0: Ja, zo'n Nossa. Dat is dat, hè?
1: Ja,
0: Nossa.
1: Iedereen zong dat toen liefsvermoedend mee. Maar het bleek achteraf, het ging eigenlijk over het liefdespel. Het betekent, ik zou eens heel graag met jou...
0: Dan kunnen we toch over babbelen, Sander?
1: Onder het... Oh, pardon?
2: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams radioshow met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
3: Thank you!
2: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
4: Ah, oh, Robbie.
2: Tot je thuis bent.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
6: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
9: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.
10: Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.
11: Nossa. Nossa.

0: Verofoon.
1: Oh, Sander, het is weer tijd voor de Verofoon. Bij wie gaan we terechtkomen? Ga je bellen?
2: Hallo, met Birgit.
1: Oh, die stem die kennen we natuurlijk allemaal. Hè. Birgit van Mol, goedemorgen.
2: Dag Vero, goedemorgen.
1: Oh, dat is lang geleden. Zeg, hoe is het met jou?
2: Ja, dat je me gebeld hebt is lang geleden.
1: Ja, goh, man. Ja.
2: Ja, en gezien van op de kastaars of zo?
1: Van op de kastaars, maar dat, ja, dat herinner ik me ook nog maar je mooie kleed. Potverdekken zeg. Hoe is het met u nu?
2: Merci. Ah, goed, ik weet niet of je het hoort, maar ik sta hier in het bos op het moment.
1: Ja, dan kan ik niet veel horen, hè, Birgit.
2: Nee, ik dacht de vogeltjes. Ik dacht dat de vogeltjes misschien.
1: Ah, nee, ik hoor niks. Ik hoor heel veel rust, nee. Precies waar jij bent.
2: Ah, wel, voilà. Ja, ik moet mijn dag altijd zo beginnen, hè, met de hond er even uit, voordat ik zelfs naar Vilvoorne en daarna naar Antwerpen ga.
1: Okay.
2: Ja, en ik vind dat ongelooflijk rust. Geven, zo met een hond eerst even in de natuur en dat laat mij op. En normaal neem ik mijn gsm niet op, maar ja, als je de Verofoon in handen hebt, dan moet je
1: wel. Dan moet je bereikbaar zijn.
3: Birgit, wat voor een hond heb je en hoe heet de hond?
2: Ik heb een doberman. Ik heb nog nooit eigenlijk iets anders gehad. Mm. En dat was er eentje dat niemand moest hebben. Dus ze hebben ons gebeld en ze hebben gezegd, is dat niks voor jullie? Ze was 5 maanden als ze bij ons kwam. En ze heet, de jongens hebben gekozen. En ze hebben onafhankelijk van elkaar hetzelfde gezegd, Java.
1: Malé.
2: En dat is het eiland waar mijn schoonvader geboren is. Dus ik dacht, daar gaan we zelfs niet over discussiëren. Ah, dat is Java.
1: Ja, maar dat is een toffe naam. Een hele naam moet kort
2: zijn. Ja, dat roept ook.
1: Heel goed.
2: Ja, dat roept ook goed. En zo, maar er zijn mensen die er van alles anders van maken, die er Jana van maken of Jaden of zo. Maar het is gewoon Java, zoals het eiland.
1: Zeg, Birgit, de zomer die komt eraan. Dat betekent voor jou waarschijnlijk weer veel telefax, denk ik dan.
2: Yes, en ik ben daaraan inderdaad al toch een aantal serieuze weken mee bezig.
1: Ja.
2: Met Telefax Zomer is dat dan, want dat is 4 keer in de week.
1: Dat is pittig.
2: Ja, we zijn al bezig. Ja. We zijn al bezig. Uitzending 4 keer per week en dat is dan heel de zomer lang. Hè. Dus voilà.
1: Oef.
2: En ook de Kroongetuige komt er ook weer aan vanaf 1 juli. Dus dat is ook weer een nieuw seizoen. En dan nog zo een beetje coaching van talenten die binnenkort gelost moeten worden. Dus
1: dat is ook tof. Ja. Maar jouw agenda die klinkt heel druk, heb ik de indruk. Ja.
2: Sorry, Java wil de andere kant op gaan.
1: Zeg, heb jij nog zelf iets van vakantie dan? Want als je zo vaak moet opnemen, dan lijkt dat heel druk te zijn.
2: Ik heb zo wel wat in het vooruitzicht in augustus, maar daar ligt nog niks vast van een reis of zo. Dus ik hoop dat ik echt weg kan.
1: Ja.
2: Ik zou dat heel fijn vinden.
1: Ja.
2: Nu een staycation, ook niks mis mee, maar ik heb dat al zo vaak gedaan, een staycation, dat ik ook nog eens graag weg wil.
1: Ja, dat snap ik.
3: En op reis, Birgit, ben je dan iemand die zo in de True Crime podcast daar ook nog duikt of thrillers leest? Of laat je dat even helemaal los dan?
2: Ah, wel. Soms doe ik een kwaliteitscontrole. En luister ik eens naar mijn eigen dingen. Zo van, wat kan er beter, wat kan er anders?
1: En
2: af en toe ook eens een andere. Maar ja, een thriller lezen, dat ben ik niet vies van ze.
1: Ja,
2: ik vind dat
1: gelijk
2: altijd
1: heb
2: wel
1: je.
2: Fijn. Ja.
1: Gelijk heb je.
2: Ik lees zo wat van al. Ik lees allerlei dingen. Maar een goede thriller kan je ook zo doen ontsnappen aan. Dus uw hoofd echt leegmaken, hè?
3: Ja.
2: Dat vind ik.
1: Zeg, als we nu binnen VTM nog eens mogen bellen voor een programma.

0: zalig als iemand zo rauw roept over de liefde voor iemand. Fantastisch, vind ik
1: dat. Heb je dat graag, dat ze zo rauw roepen tegen u?
0: Was ze zo hun liefde uit? Dat is toch... Allee? Denk dat dat puur is?
2: Ja, mijn fantasie die loopt hier weer op hol. Hè.
1: Slaat weer op hol. Ze heeft een korte nacht gehad. Ja, en dan is het altijd van dat natuurlijk. Hè?
0: Ja, en een korte nacht met allemaal muggen. Want ik sta blijkbaar vol muggenbeten. En eens dat je daar begint te krabben...
1: Oh, mijn god.
0: Ja, maar het is te laat.
1: Ja? Ja. Er staan goede zalfjes voor, hè? Bij de apotheker. Echt waar.
0: Ik zal je zo'n tip geven.
1: Ja, dan moet je nog eens naar de apotheker.
0: Oh, nee, ik krab met de pletter. Oh, vreselijk. Jij nog leuke plannen vandaag?
1: Programma doen. En normaal gesproken hebben we hier nog wel wat meetings en zo. En ik zou eigenlijk naar de oogarts moeten, maar ik weet niet of ik daar ga geraken.
0: Ah, oei. Ja, als het nodig is, is dat nodig, hè?
1: Ja, maar ik denk dat we dat gaan uitstellen. Het is een beetje te heet.
0: Dat snap ik.
3: Zometeen bij Nostalgie.
1: Gaat die geweldige muziek natuurlijk wel door. Gala komt eraan met Freed from Desire.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspies.
5: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
4: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hey, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
5: Oh.
4: Ja!
5: Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
6: De Vos Lemmes.
1: Goedemorgen, het is 9:02. Het nieuws met Bart van Langhoven. Sorry Bart, voor het uitzicht. Ik heb een klein ongelukje gehad met mijn hoofdtelefoon.
7: Het is wel grappig voor de mensen thuis. Één pot, één schil.
1: Eén pot?
7: Eén kant van jouw hoofdtelefoon hangt helemaal los. Dus,
1: we gaan dat repareren. Doe maar het nieuws.
7: CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in alle auto's, zodat die hun jonge kinderen in deze hitte niet vergeten. Het alarm is verbonden met het kinderzitje in de auto. Even concentratie. Wanneer er dus nog iemand in zit, als je die afsluit, dan krijg je een berichtje op je gsm. In Italië is zo'n babyalarm al verplicht. Daar kost het net geen 60 euro. Enkele dagen geleden stierven nog twee jonge kinderen in Frankrijk toen hun ouders hen achterlieten in de auto. Ons land test als eerste in Europa hoe het snackverpakkingen kan recycleren tot nieuwe voedselverpakkingen. Dat meldt VostPlus, de organisatie die huishoudelijk verpakkingsafval inzamelt en recycleert. In die zakjes zit een onzichtbaar watermerk in, vergelijkbaar met een QR-code, waardoor die sorteermachines de voedselverpakkingen apart houden. Voor het project werkte VostPlus samen met grote voedingsbedrijven als Mondelez, Ferrero en PepsiCo. En op het WK voetbal staan Hugo Broos en Zuid-Afrika voor het eerst in de tweede ronde. Zuid-Afrika wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea met 1-0. Ook groepswinnaar Mexico stoot door, net als Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada. En Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog naar de 16e finales als ze bij de beste derdes zijn.
3: Nostalgie weer.
7: Veel zon en zeer warm tot 38 graden. Morgen opnieuw zonnig en heel plaatselijk 40 graden. Zaterdag start zonnig, daarna wisselen bewolkt met in het westen wat onweer. En tot 39 graden. Ook zondag zijn het eerste zon, daarna wat regen of onweersbuien. Minder warm zondag, zo'n 32 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Voilà, het is al opgelost.
7: Jari,
1: onze producer to the rescue, als we die niet hadden.
7: Oké.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
6: Alexandra Potvin.
1: We gaan samen door deze hele zoele donderdag voormiddag. En ja, het beste dat ervoor is, dat is muziek natuurlijk, hè. U2 krijg je. Eerst nog Gala met Freed from Desire. Goedemorgen.

Dat is een probleempje, hè? Als je met Google Maps de weg probeert te vinden. Where the streets have no name van U2. Goedemorgen, het is donderdag en 25 juni. Zo'n datum die in de muziekgeschiedenis toch wel blijft hangen. Een dag waarop we ook even terugdenken aan artiesten die veel te vroeg afscheid namen. Michael Jackson natuurlijk en ook Jasmin. En Jasmin die hoor je straks nog met haar eerste en grootste hit. Dat kan ik al verklappen. Muziek heeft ook iets wonderlijks. Sommige sterren verdwijnen, maar hun liedjes die blijven natuurlijk voor altijd hangen. Wie hier ook bleef hangen in Turkije in 2009, dat is Hadise. Ze ging voor Turkije naar het Eurovisie Songfestival en sindsdien is ze daar echt maar een megaster geworden. En dat allemaal dankzij dit nummer.

0: de mooiste verhaaltjes geschreven in de 90s, vind ik. Joshua Caddison en Jesse. En de zon staat al heel hoog en geeft ongelooflijk veel warmte. Het is al heet buiten. Maar de goede vibes die zijn er ook hier bij Nostalgie. En dat gaan we zo houden. Don't Bring Me Down komt eraan van Electric Light Orchestra. Eerst nog Level 42.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
6: Bus, cruise of vliegvakantie.
7: Reizen Lauwers.
6: Reis door ons hele aanbod op lauwers.nl.

ILO. Life is Life, dit weekend Park Middenvijver op Linkeroever. Op een paar minuten wandelen eigenlijk van de Nostalgie-studio's. Ik passeer er elke dag, alles is al bijna opgebouwd. Het ziet er goed uit, heel erg groot ook, dus ruimte gaan we zeker en vast hebben. En voor de Robbie-fans hebben we iets extra op zaterdag. Of je nu wel of niet naar Life is Life gaat, het is sowieso een cadeautje, want de Robbie Williams top 15, die is er zaterdag tussen 12 en 2 bij Nostalgie. Ideaal dus, als je op weg bent naar Life is Life, ideale opwarmer. En na het concert wordt het ook nog eens herhaald, dus de terugrit kan je ook weer genieten nog eens van de grootste hits van Robbie Williams. Dat is toch tof zo, na een concert nog even kunnen nagenieten met de muziek van de artiesten die je net hebt gezien. Ik ben trouwens heel erg benieuwd of de volgende in die top 15 zal staan. Maar ik denk het wel. Millennium.

0: voelt aan als spannend wat ze zingt. Tiffany bij Nostalgie. Sebastien stuurt in de Nostalgie-app, ik smelt bijna helemaal weg. En Joyce daarentegen, die wil nog even ontbijten in het zonnetje op het terras. Boer, dat is moedig, vind ik. Maar daarna natuurlijk ook wel in de schaduw. Ik kreeg ook een berichtje van Nicole Lambrechts. En die stuurde ook op deze 25e juni, zou George Michael 63 geworden zijn. Ja, dat weet ik, Nicole. En later in de voormiddag ga ik hem ook nog spelen. De Spin Doctors met die grote hit uit de 90s. En ook de doorbraak voor James Morrison, die komt eraan.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2

beste muziek elke dag weer bij Nostalgie. Met zometeen Earth, Wind and Fire samen met The Emotions. Maar ik heb iets zo tof nu. We horen hem heel vaak hoor, hier bij Nostalgie. Maar niet met dit. Want voor hij ons meenam naar Les Sunlight des Tropiques, had Gilbert Montagnier een ander zonovergoten nummer. Zon en romantiek, ja, dat is altijd een goede combinatie natuurlijk. Geniet mee van On va s'aimer.

Ja, na Gilbert Montagnier deze. Fabien stuurt fantastisch, radio op 10 en hard meezingen. Zo lees ik dat graag. Vooral blijven verder doen. Is iedereen trouwens nog oké met deze temperaturen? De airco hier in de studio die begint het ook moeilijk te krijgen. Dat voel ik, maar dat is niet abnormaal natuurlijk. Een fris riviertje. In mijn gedachten zit ik er al met mijn voetjes in. The River of Dreams, hier is Billy Joel.

0: In the middle of the night, ja, mens zou s'nachts gaan leven met dit weer.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Deze staat al klaar. En als je wil, kan je natuurlijk meedansen met David Bowie.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Yamaha!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
3: Hoe maakt u het?
4: Samen met Yamaha!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
6: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: Oké, actie!
8: Tijdens de Minions & Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions & Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
7: Perfect!
8: Koop je tickets via kinepolis.be.
9: Ja, nog 1 meter. Oh!
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Het is 2:10. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En de hitte veroorzaakt blijkbaar problemen in enkele ziekenhuizen in Vlaanderen. Dat is minder goed nieuws.
13: Ja, in het AZ Sint-Lucas in Gent bijvoorbeeld kunnen dokters niet opereren door oververhitting van de centrale server bij een bedrijf in de Franse hoofdstad Parijs. En ook daar is het broeierig warm. Daardoor ligt ook het elektronische patiëntendossier plat. Ook bij het Universitair Ziekenhuis in Edegem bij Antwerpen liggen de operaties stil, zo'n 50-tal. Patiënten worden uiteraard verwittigd. Gewone consultaties zoals scans, ook chemotherapie en nierdialyses kunnen wel meestal doorgaan. Amper 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen om wiskundige problemen op te lossen, zoals vraagstukken, maar ook veel moeilijkere dingen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen. De laatste jaars in de lagere scholen mochten die voor het eerst ook invullen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen de einddoelen wel, net als voor begrijpend lezen. De Franse beauty retailer Sephora, die opent zijn eerste winkel in ons land vandaag, in het winkelcentrum Dox in Brussel. En daar staan zowel jong als oud al van deze morgen aan te schuiven om binnen te kunnen. Sephora bouwde een sterke online reputatie op en is populair door zijn uitgebreide assortiment. Wereldwijd telt die Franse beautyketen meer dan 3400 winkels en verkoopt het zo'n 500 merken naast zijn eigen collectie. Vooral bij de jeugd is Sephora erg in trek.
12: Het is ongelooflijk, dat is een dingetje bij die jeugd. Ze zijn daardoor bezeten.
13: Ja, ja, ja.
12: Mijn petekind ook, als ik vraag wat wil je als cadeautje, het zijn altijd van die dingetjes.
13: Ja.
12: Schoonheidsproducties.
13: Ja, ja. Ik merk dat hier ook bij de jonge mensen op de redactie.
12: Ah,
13: Sephora,
12: okay.
13: Rules the World.
12: Ah ja, echt?
13: Ja,
12: Sephora.
13: Ja.
12: Alleen vooruit.
13: Het is wel duur, maar bon. Goed, veel zon, zeer warm, 38 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot plaatselijk 40 graden. Zaterdag begint het met zon, daarna wisselend bewolkt. In het westen kan het onweren. Het is 39 graden morgen, ook zaterdag beter. Zondag schijnt de eerste zon, daarna wat regen of onweersbui. Minder warm zondag, zo'n 32 graden en meer nieuws. Dat lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
15: music.
14: We are
15: Nostalgie.
14: Hits at work.
15: Alexandra Potvin.

0: Daar zit iets moois in, Ace of Base. Nostalgie. Willy Sommers kwam vanochtend langs bij Veronique en Sander. Uiteraard om het te hebben over 10 om te zien dat deze zomer weer naar Middelkerken komt. 2 opnamedagen, telkens 2 opnames per dag op 14 en 15 juli. Je kan daarvoor nog tickets bestellen. En Willy die presenteert 10 om te zien natuurlijk al zo lang, al sinds de 90's. En heeft daar ook heel veel gezien als het over artiesten gaat. Hij had een verhaal uit de backstage van lang geleden meegebracht.
1: Ja, tijdens een opname in de Manhattan in Leuven voor 10 om te zien hadden wij Wet te gast. Maar die hebben een speciale verzoek, een rider. En ze hadden graag een soort visschotel, garnalen met tomaatjes en zalm en gerookte paling. Dat was voorzien. Oké, de opname is gedaan. De deur stond open naar de gang toe. Passeren daar en wij zien de tomaten aan de spiegel hangen van de loge. Dus die hebben gewoon, in plaats van al die lekkernijen binnen te spelen, hebben ze gewoon tegen de spiegel gegooid.
0: Dat is toch schandalig, hè? Dat is ongelooflijk, hè? Maar ja, die Marty Pello van Wit, die heeft wel een zeer zwaar leven geleid. Serieus ontspoord ook in de 90's, een beetje later nog. Je weet wel, verkeerde dingen geprobeerd. Maar ondertussen is hij weer op het rechte pad. Willy Sommers heeft waarschijnlijk duizenden verhalen. Kim Wilde met de opvolger van Kids in America. Na deze Bob Marley.

0: Ja, na Kids in America scoorde Kim Wilde al heel snel een tweede hit. En dat was deze. Tof nummer. Nostalgie, donderdag voormiddag. Met zometeen John Newman over tweede kansen geven. Dat is die grote hit van hem. Hij maakte dit jaar trouwens een nieuwe, meer zowat dans, elektronische versie van die grote hit. Ik heb er eens naar gekeken en naar geluisterd. Love Me Again, Again. En zo kan je natuurlijk nog wel even doorgaan. Maar het klinkt wel goed voor in de zomer. Maar ik speel de originele versie van die hit. Eerst nog de Backstreet Boys.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
5: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
6: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
8: 30 ideeën voor pastaschotels
7: in Libelle Lekker naar
8: de 5 beste beleggingen van het moment
7: in Trends of naar
8: Belgische politiek achter de schermen
7: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

Wat een fantastische single is dat toch, die van John Newman. Bart Peters komt ook naar Live is Live zaterdag. Dat wordt ook voor hem zweten. Swimming in the pool. Ja, dat zal waarschijnlijk wel zijn droom zijn voor daarna. Of misschien ook nog daarvoor. En dit is aan het puffen op haar bureau, aan het zweten. En Bart, luister goed. Zegt, aangenaam luisteren. 28 graden vanuit Andalusië in Zuid-Spanje. Echt waar.

0: als je de kans krijgt, zeker zoveel mogelijk doen. Gisteren is het bij mij ook nog eens gelukt. Oh, en dat doet zo goed. De radio's. Dominique Rodiers heeft een berichtje gestuurd in de Nostalgie-app. Els en Dominique op vakantie in Portugal aan de Zilverkust. Heerlijk luisteren naar Nostalgie bij 24 graden. Sorry, je hoeft echt geen sorry te zeggen. Geniet daar van jullie vakantie. Portugal is mooi. 25 juni blijft een dag die veel Vlamingen raakt. Daarom zitten Marcia en ik, Jasmin, vandaag nog eens extra in het licht. En keer ik zo meteen terug naar het allereerste hoofdstuk van haar carrière. Haar eerste hit na Fleetwood Mac en Supertramp.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams radioshow. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie. Thank you! En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Ah, oh, Robbie.
1: Tot je thuis bent. Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
3: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB+ of in onze app.
1: At work.
3: Alexander.

bestaat blijkbaar ook een goede covergroep van Fleetwood Mac. Die heet Rumours. En Edwin stuurt nu al dat ze op 30 april 2027 in Oostende optreden. En dat het absoluut de moeite is. Dankjewel voor de tip. We nemen dat mee. 25 juni is een dag die voor veel Vlamingen altijd een bijzondere lading zal hebben. Het is de dag dat we in 2009 moesten afscheid nemen van Jasmin. Maar zij heeft ons zoveel gegeven voor ze vertrok, voor ze veel te vroeg vertrok. En vandaag dus, de juiste dag, vonden Marcia en ik toch om haar nog eens extra in het licht te zetten. En natuurlijk doen we dat met haar muziek. En hoe begon het ook allemaal weer? Wel, Jasmin deed als jong meisje mee aan talentenjachten. Elk weekend was het zover, van de ene talentenjacht naar de andere. En na haar passage in de Soundmix Show, het hele bekende programma toegepresenteerd door Bart Kael, was er één man die meteen haar talent herkende. En dat was de producer Fred Becky. En Fred kan je misschien nog kennen van de Pebbles vroeger. En Trinity, een grote meneer dus in de Belgische muziek. Hij speelde toen in op de internationale danshits van dat moment in de 90s. En zo ontstond, vraag me niet waarom, het werd haar grote doorbraak. En natuurlijk het begin van een carrière die zou uitgroeien tot veel meer dan alleen maar hits. Want Jasmin was gewoon ook heel graag gezien. Enkele jaren later koos ze natuurlijk voor totaal andere muziek. Dat weten we allemaal. En scoorde ze haar grootste hits. En die krijg je straks van Marcia. Maar het begon dus met een aantal danshits. Kijk ook nog eens op deze 25e juni naar de videoclip. Met choreo en al, choreografie. En ze haatte dat eigenlijk. En kon ook eigenlijk goed camoufleren dat haar dat niet zo goed afging. Maar goed, Jasmin, we blijven je graag zien. En dit was voor haar de grote doorbraak. Hey, 1991. Vraag me niet waarom.

ook het tof vonden om deze nog eens te horen. Jasmin en Vraag me niet waarom. Ja, je mag nooit vergeten hoe het allemaal begonnen is. Vraag me niet waarom. En de grootste hits krijg je straks van Marcia. Dankjewel, Juri, Rudy, Sabine, Erwin, Katrien en zoveel anderen voor jullie toffe reacties. Doet deugd aan het hartje. Fiction Factory komt eraan bij Nostalgie met Feels Like Heaven. En dit is Alcazar, Crying.

80's vibe bij Fiction Factory. En de hitte weerhoudt jullie er blijkbaar niet van om superlieve berichten te sturen op deze 25e juni. Dankjewel daarvoor. Je zit goed bij het clubje van Nostalgie met altijd de beste muziek. En op weg naar het nieuws van voor 11 uur met Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Sing Halleluja als je ergens verfrissing vindt. Zeker en vast dan. Dr. Alban komt er zo meteen aan.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: Goedemorgen, het is bijna 10:55. Het nieuws met Bart van Langehoven. En als maar meer Belgen hebben blijkbaar een tweede huis.
5: Het waren vorig jaar 905.000 of 15.000 meer dan het jaar ervoor. Meestal gaat het om een vakantiehuis of vakantieappartement. Blijkt uit cijfers van BNP Paribas Fortis. Mensen kiezen vooral voor de kust of de Ardennen. Maar toch, zo'n 250.000 mensen bezitten ook een huis in het buitenland. Vooral dan in Spanje, Frankrijk en Italië. En nog opvallend, we kopen allemaal vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. Goed nieuws voor als je nog moet tanken, want benzine wordt morgen goedkoper. Voor een liter benzine 95 betaal je maximum zo'n 1,81 euro. Benzine 98 kost je maximum 1,89 euro per liter. En dat is toch opvallend minder dan de 2 euro, iets meer zelfs, die je vorige maand nog moest betalen. Of buitenlandse zaken weet voorlopig niet of er in Venezuela Belgische slachtoffers zijn na de zware aardbevingen van vanmorgen. Verblijven wel 170 landgenoten in de gevarenzone zelfs. Dus volgt onze ambassade op de voet daar de situatie. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij die twee zware aardbevingen. Maar dat aantal kan nog stijgen. In de hoofdstad Caracas bijvoorbeeld storten meerdere huizen en gebouwen in. De president van Venezuela kondigde de noodtoestand af.
0: Nostalgie weer.
5: Tot vanavond veel zon, zeer warm, 38 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet, tot plaatselijk 40 graden. Zaterdag begint met zon, daarna wisselend bewolkt. In het westen kan het ook onweren zaterdag. 39 graden dan. Zondag schijnt eerst de zon, daarna wat regen- of onweersbuien en minder warm zondag, zo'n 32 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are Nostalgie. Hits at Work.
6: Alexandra Potvin.
1: Met zometeen een rustiger ritme. Blondie and the Tide is High. Eerst Dr. Alban met een 90s dance hit.

Ons ritme is wat trager deze dagen. Dat is ook het beste voor onze gezondheid natuurlijk. Deze paste daar perfect bij. Van Blondie. Robert Miles liet de wereld dromen met zijn typische pianoklanken. En ik heb voor jou One and One met de stem van Maria Naylor. Voor mij nog altijd een van de mooiste dansplaten uit de 90s. Maar eerst een Nederlander, singer-songwriter, die eigenlijk een liedje schreef dat een herinnering was. Op zijn slaapkamer heeft hij het geschreven. Maar het werd een wereldhit, want hij won er het Eurovisie Songfestival mee. Er is Duncan Lawrence bij Nostalgie en Arcade.

0: toffe vibe, blijf ik het vinden. Robert Miles en Marianne Naylor. En dankzij Unizo leren we hier in Hits at Work de gepassioneerde Vlaamse ondernemers kennen. Met vandaag weer een speciaal verhaal van een voorschrift in de apotheek naar een frisse cocktail op het terras. Diane bewijst dat zorgen voor mensen op heel veel manieren kan, want ze was apothekeres. En binnenkort opent ze de pastorij. En dat kan een nieuwe afspraakplek worden voor de zomer in Laarne. Wat de bedoeling is, vertelt ze na Pink Floyd en Wham, met George Michael vandaag ook extra in onze gedachten. Want op deze 25 juni zou hij normaal 63 geworden zijn.
1: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort ready on.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
3: Yeah! Hoe maak je het?
4: Samen met Jamma!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Wow.
6: Op sunweb.be.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Dit was jouw nummer 213 in de 90s top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
11: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
10: In de app of op nostalgie.be.

0: Die iconische hit van Pink Floyd. Van apotheker tot uitbaarster van een gezellige zomerbar en B&B. Dian heeft haar handen meer dan vol. Met de pastorij wil ze niet alleen een plek creëren waar je iets kan drinken of overnachten, maar vooral een warme ontmoetingsplaats moet het worden voor de buurt van Laarne. Dag Dian.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, jullie zijn nog maar net gestart. Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit avontuur te beginnen?
1: Goh, ik vind het eigenlijk altijd leuk om mensen te ontmoeten en gewoon met elkaar te kunnen praten. Dat is een beetje een ontspanning voor mij.
0: Ja, maar het is een heel uitgebreid concept eigenlijk, de pastorij. Wat kan er allemaal?
1: Absoluut, het is heel uitgebreid. Dus het gaat eigenlijk van overnachting tot huur van de accommodatie voor feesten, allerhande feesten, communiefeest, trouwfeesten. Er is ook een wellness aan verbonden die apart afhuurbaar is. En dan hebben we ons evenement nog, zoals zomerbar, winterbar. Ook met Halloween zal er wel iets te doen zijn met kerst. Maar dat is meer voor de toekomst.
0: Ja. Dus nog mogelijkheden genoeg, denk ik, inderdaad. Ja, en het woord wellness is mij bijgebleven. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk, hè, nu met deze extreme temperaturen.
1: Ja, absoluut. Dat brengt een goede verkoeling. Dus er is ook alles aanwezig. Er gaan buitenzwembad zijn, jacuzzi, sauna, hammam, voetbad. Dus eigenlijk is er alles aanwezig.
0: Ja, daar gaat veel voor. Zeg maar.
1: Zowel voor degenen die daar blijven slapen als voor de buitenstaanders. Dus dat kan niet apart.
0: Dat gaat veel geboekt worden, denk ik. Zijn er nog andere dingen die jullie nu doen met deze extreme hitte, toch wel, die we niet kennen, bij ons, om de mensen verkoeling te geven?
1: Wel, wij gaan eigenlijk pas van start ergens begin juli. De exacte datum is nog niet gekend, maar we zijn volop bezig met verlichting te hangen. En verkoeling is er onder de bomen, dus sowieso komt de zon maar schaars erdoor.
0: Ah, dat is goed. Dus, in een bos is het sowieso altijd frisser. En wie weet, tegen dan zal de temperatuur misschien al terug iets normaler geworden zijn. Hè? Dian, dat zal voor jullie ook wel welkom zijn.
1: Absoluut.
0: Ja, de pastorij dus, zomerbar, winterbar, je kan het afhuren, de locatie. En het is ook een B&B. Heb je ook een website, Dian?
1: Nog niet. Die is nog in de maak, omdat we daar nog niet... We zijn nog bezig aan de werken.
0: Okay,
1: dus het is hopelijk eind van het jaar richting...
0: Luisteraars onthouden dat wel vanaf begin juli dus in Laarne, de pastorij. Ik wens jullie een hele gezellige zomer met veel heerlijke momenten op jullie gezellige terras, ongetwijfeld.
1: Absoluut. Zeker en vast. Iedereen welkom.

0: Janet Jackson. Je weet het, we hebben ook een geweldige Instagram-account, Nostalgie België. Zorg dat je ons volgt, dan zie je alles wat er hier gebeurt, voor en achter de schermen. Bijvoorbeeld ook Willy Sommers, die hier vanochtend was. Het verhaal dat hij vertelde over Manhattan 10 om te zien, staat erop. En je kan ook zien hoe schattig Cookie de Kok, het hondje van Veronique, nu is, na haar eerste knipbeurt bij de kapper. Of knippen is dat niet, hè? Dat noemen ze anders. In ieder geval, je begrijpt mij wel. Nostalgie België, Michael Bublé heb ik voor jou. En ook een toffe van Salt & Pepper.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu, Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: At work.
12: Alexandra

warm voor. Dat smelten, hè. Salt en pepper bij nostalgie. Zomer 2026. En ik kreeg een foto van Pascal. Oh, prachtig, aan het zwembad in de Provence. Waar nostalgie ons het ultieme vakantiegevoel geeft. Oh, dat is tof. Dat is het mooiste compliment dat we kunnen krijgen. Natuurlijk trouwens over vakantie gesproken en over de zomer. We gaan een reis rond de wereld maken, samen met jou, heel de zomer lang hier bij Nostalgie. Hoe we dat precies gaan doen, dat kom je heel snel te weten. In ieder geval, elke dag zullen er twee landen aan bod komen. En heb jij ook zo nog landen in gedachten waar je bent geweest, waar je toffe herinneringen aan hebt of mooie verhalen, dan mag je dat altijd laten weten in de Nostalgie-app. Dus naar welk land wil jij samen met ons eens op vakantie gaan de komende zomer op de radio hier bij Nostalgie. Je kan trouwens ook reizen winnen, want we hebben het grote Nostalgie-reisbureau. Het wordt een hele toffe zomer, echt waar. Vandaag, 25 juni, ik speelde al Jasmin, hoor je straks trouwens nog eens terug, rond 1:15 bij Marcia. Maar ook al George Michael, die zou vandaag 63 geworden zijn. En natuurlijk, ik las het ook al in de app, 25 juni 2009 moesten we ook afscheid nemen van Michael Jackson. Ook daar waren we heel erg van geschrokken natuurlijk. Er is Beat It. En zometeen dus 3 uur lang onze geweldige toffe Marcia Boisrodi.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ik dacht, ik zorg voor een feestje met Prince. 1999, komt er zo aan.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Kiss

0: iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
7: Ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
8: Ah, wat doen we dan?
7: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
8: Ah.
6: Midas, je kan altijd vooruit. Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
9: Reizen Lauwers.
6: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
9: Reizen Lauwers.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in

0: autocontent in België.
1: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:12. Nieuws met Bart van Langenhove. En er is een onderzoek gestart, Bart, naar de politiezone Rivierenland.
3: Die is actief rond Mechelen, Puurs en Willebroek. En blijkbaar zou die politiezone al jarenlang jobstudenten inzetten om processen verbaal op te maken. En konden ze de vertrouwelijke politiedatabanken inkijken? En dat mag natuurlijk niet. Als die feiten kloppen, kan dat zware gevolgen hebben voor het korps in Mechelen, Puurs en Willebroek. Politiezone Rivierenland die reageert later vandaag op de beschuldigingen. En goed nieuws voor als je nog moet tanken, want benzine wordt morgen goedkoper. Voor een liter benzine 95 betaal je maximum zo'n 1,81 euro. Benzine 98 kost je maximum 1,89 euro per liter. En dat is toch opvallend minder dan de 2 euro die je vorige maand toch moest betalen voor benzine. En als je dit weekend meedoet aan een sportevenement, optreden, school of familiefeest, dan bereid je best jezelf goed voor met dit uitzonderlijke warme weer en de hoge ozonconcentraties. Daarvoor waarschuwt Volksgezondheid. Drink genoeg water, zoek een plekje in de schaduw, smeer je goed in met een hoge beschermingsfactor en draag vooral ook lichte kledij. Drink liefst niet te veel alcohol, want daardoor verliest je lichaam sneller vocht. En luister ook naar je lichaam als die signalen geeft.
1: Nostalgie weer.
3: Tot vanavond. Veel zon, zeer warm tot 38 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot plaatselijk 40 graden. Zaterdag begint met zon, daarna wisselend bewolkt. In het westen kan het onweren en tot 39 graden zaterdag. Ook zondag schijnt eerst de zon, daarna wat regen of onweersbuien. Het wordt minder warm zondag, ja, 32 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Hits at Work.
4: Marcia Buarodi.
2: Oeh, puffen. Maar we doen het samen, toch?

Ik weet niet hoe het bij jou zit vanmiddag, maar hier totaal nog geen eetlust eigenlijk met dat warme weer. Jongens toch, vooral veel dorst. En goesting in muziek, dat dan weer wel. Ik vermoed dat we in die laatste dingen wel heel erg overeenkomen vanmiddag. Dus pak jij die frisse slok erbij en dan zal ik voor Robbie Williams zorgen nu. Die ga je nu zaterdag trouwens extra vaak horen hier bij Nostalgie als opwarming voor zijn concert op Life is Life die dag. Een beetje extra opwarming op deze donderdagmiddag kan al helemaal geen kwaad, denk ik. The Road to Mandalay. Meezingen maar met Robbie.

0: Je hoort Freddy zijn alles of niks ingesteldheid echt wel doorschemeren hier. Hè. Of je gaat hard, of je gaat niet. Don't stop me now. En Spice Girls, dan ook al grit. Over een goede minuut.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: En wij zien de tomaten aan de spiegel hangen van de loge. Dus die hebben gewoon, in plaats van al die lekkernijen binnen te spelen, hebben ze gewoon tegen de spiegel gegooid.
4: Zo'n goede tomaat crevet, dat gaat het toch niet...
3: Ik eet dat zo graag.
4: Ik ook.
3: Ik heb nog geprobeerd het af te krabben van de spiegel en binnen te spelen.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij...
5: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
6: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
6: Allee.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij de meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.

0: bij Nostalgie.
1: Hoor je meer muziek?
2: Maar muziek.
1: En alleen de grootste hits.
2: De Max.
1: Nostalgie.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

Ik hoorde gisteren bij mijn collega's Sean en Lenkje dat het Naaktstrand in Bredene haar 25-jarig bestaan viert deze zomer. Feestelijk jubileum. En dat het dus ook een heel nieuw publiek trekt, blijkbaar. In deze extreem zonnige en hete start toch wel van de zomer. Het kan maar een extra vluchtroute zijn, hè. In tijden waarin zelfs de dunste lap stof op je lijf als een last aanvoelt. Die van Teaspoon gaan in ieder geval al mee naar het strand. Maar dan met een activiteit die ten strengste verboden is daar in Bredene. Allee, zo staat het daar toch op de borden, hè. Wat ze gaan uitsteken, hoor je zo meteen naar Go West. We close our eyes.

0: Let's stick together. Gaan we vooral doen samen, hè, vanmiddag. Alexandra en ik zijn trouwens zo blij om te zien, echt waar, hoe gelukkig jullie zijn met de warme vrouw en stem die we deze keer in de spotlight aan het zetten zijn in de eerste en de grootste hit. We moeten haar al 17 jaar missen vandaag. Zo snel gaat het met de tijd. Ongelooflijk. Maar hier bij Nostalgie is ze altijd een beetje in de buurt. Straks dus met haar grootste hit, na Mika en Eurythmics.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
2: Thank you!
1: En op terugweg naar huis hoor je de top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
3: Ah, oh, Robbie.
1: Tot je thuis bent.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jam!
7: En wij klussen allemaal mee.
8: Met 20% korting, hè?
6: En op wat?
7: Op alles.
6: En wanneer?
7: Nu zondag.
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee.
9: Hoe maakt u het?
10: Samen met Gamma.
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
12: Oh, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Nou, oh, top, hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
1: We are music. Hits at work.
14: Marcia Buarodi.

Relax, take it easy. Geen overbodige luxe vandaag, denk ik. Ondertussen een heel leuk berichtje van Erwin Leduc in de Nostalgie-app. Hij heeft een van zijn tweelingdochters vernoemd naar Jasmin. En hij kijkt er enorm naar uit om haar nog een tweede keer terug te horen vandaag. En dat is zeker en vast het plan, Erwin, absoluut. Alexandra en ik hadden het er een paar weken terug nog over. En we vonden het vandaag, 25 juni, echt wel een mooi moment om haar dus te eren in de eerste en de grootste hit. En die eerste hit was er een op en top in Dancey Vibe.

Vraag me niet waarom. Heel tof om nog eens terug te horen. En om haar die strakke choreografieën te zien dansen ook. In de bijhorende video. Het was niet haar allerfavorietste bezigheid, maar ze kwam er toch goed mee weg, vind ik. En dan net vandaag kwam dan ook nog eens het nieuws dat er dus een musical in de maak is, waarin de muziek van Jasmine verwerkt gaat worden. Het zou een mooi verhaal moeten worden over vriendschap, over liefde, verlies en ook mentale kwetsbaarheid. En Jasmine heeft natuurlijk heel wat songs die daar perfect bij passen qua thema. Ik vind het een hele mooie manier om weer een nieuwe generatie mee te nemen in de kracht en de schoonheid van haar liedjes. Dit is haar grootste hier bij Nostalgie, Porselein van Jasmine.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Ik zet Soul Asylum ook al gereed voor jou zien. A Runaway Train wordt onze volgende.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
7: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
6: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
7: Zelfs met een helm is gekut. Hallo.
6: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

0: En zo is het al 3 voor 1. Tijd voor het nieuws met Fraukje Kaljong. En Fraukje, voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef.
1: Ja, de Hogeschool Odyssee schrapt volgend academiejaar de bachelor- en graduaatsproef. Maar het klassiek eindwerk mist zijn doel nu studenten steeds meer artificiële intelligentie gebruiken. Professoren kunnen nog maar moeilijk achterhalen of de proef werd geschreven met AI. Er komt wel een alternatief. Studenten moeten vanaf 2027 een praktisch eindwerk maken voor hun stageplaats. Bijvoorbeeld door een nieuw concept te bedenken voor de speelplaats of een bouwplan te maken voor een werf. Ook andere hogescholen bekijken hoe ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Er is een onderzoek gestart naar de politiezone Rivierenland. Die is actief rond Mechelen, Puurs en Willebroek. Blijkbaar zou die politiezone al jarenlang jobstudenten inzetten om processen verbaal op te maken. En konden ze de vertrouwelijke politiedatabanken inkijken. En dat mag natuurlijk niet. Als die feiten kloppen, kan dat zware gevolgen hebben voor het korps in Mechelen, Puurs en Willebroek. De politiezone Rivierenland reageert later vandaag op de beschuldigingen. En in Alicante in Spanje is een Belg opgepakt na een dodelijke burenruzie. De man van 68 zou zijn buurman tijdens een woordenwisseling hebben geduwd. Die viel dan met zijn hoofd op de grond en overleed ter plaatse. Getuigen zeggen dat ze al jaren ruzie hebben. De Belg bekende de feiten ter plaatse. Hij moet morgen voor de rechter komen.
2: Het weer met Erwin Franks.
3: Het kan niet op. Van Blankenbergen tot in de provincie Luxemburg is het hoogzomer. Bij temperaturen ruim boven 30 graden. Lokaal in de Kempen tot 38 graden. Voorts is het zonnig met vanavond en vannacht een kleine kans op een onweer. Morgen wordt snikheet. Dan is het nog een fractie warmer tot 39 graden. Met veel zon. Altijd die kleine kans op een hete onweer. Zaterdag warm bij 35 graden. Wel wordt de onweersdreiging groter.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
5: Marcia Buerodi.

Miami Sound Machine. Dr. Beat. In Hits at Work hier bij Nostalgie. Of Hitte at Work. Dat is misschien een beetje accurater nu. En toch ga ik je meenemen, sorry, naar een lekker warme zomerhit uit 2006 hier. Toen Europa als een blok viel voor de zwoele Spaanse tongval van Juanes. Een aanstekelijke tune van thema wel net iets minder vrolijk. Over de liefde die hem bedriegt en dat zijn verdriet hem al even zwaar valt als het dragen van een pikzwart hemd op een bloedhete dag. Oftewel, La Camisa Negra.

0: W op deze donderdag 25 juni, de dag waarop we allemaal te weten kwamen welke opvallende geur ooit een week lang in de neus van Willy Sommers heeft gezeten. Ik neem hier zo in mee naar Simple Minds en Lionel Richie.
1: Moeder, ben je niet? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, grando,
5: grando. Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De vijf beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Maaike, wij moeten een spotje maken om onze podcast Bruto Nationaal Geluk te promoten.
10: In enkele minuten?
9: 30 seconden.
10: Oh mijn god. Ik zou zeggen dat je moet luisteren omdat wij uit de positieve psychologie, uit wetenschappelijk onderzoek, superveel inzichten delen. En dat je daardoor de beste gast bent aan tafel bij familie of vrienden, want je hebt altijd iets te vertellen over wat een goed geleefd leven is.
9: En ik zou zeggen, je gaat altijd een inspirerend verhaal horen. En er zijn keiveel experimenten om zelf thuis aan mee te doen.
10: Zijn we al aan 30 seconden?
9: Ik denk het.
10: Bruto Nationaal Geluk.
9: In je favoriete podcast-app.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn.

0: Prachtig. Verkoelend pareltje van Lionel Richie. Climbing bij Nostalgie. We hadden het er vorige week nog over samen. Over de vrouw die Willy Sommers ooit nog weken knieën heeft bezorgd op het podium van 10 om te zien. En het was dus niet gelogen. Willy vloog vanmorgen langs bij Sander en Veronique. Met veel plezier nog eens terug naar die voor hem toch wel magische dag. Naast de enige echte...
1: Tina Turner.
2: Oh.
1: Ja? Ja, dus zij was de gast en... Wij mochten haar een paar vragen stellen op het podium. En dus ineens stond hij daar, super sexy gekleed.
2: Jij starstruck?
1: Ja. En ze was ingesmeerd, zoals altijd, een glanzende
2: huid. Blinkend, ja.
1: Een soort erotische olie.
2: Nee, dat maakte jij ervan. Dat zal een gewone olie geweest zijn.
1: Nee,
2: dat
1: was een speciale geur. Die heeft heel de week in mijn neus gehangen.
0: Weet iemand eigenlijk welke body olie Tina Turner altijd gebruikt heeft? Het maakt toch wel een beetje nieuwsgierig, vind ik. Als je Willy Sommers zo zot krijgt ervan. We gaan het nooit weten, vrees ik. Of morgen weer een nieuwe Sta op met Veronique de Kok. Met nieuwe verhalen en vooral ook de beste muziek bij de eerste koffie van je dag. Hier bij mij een dikke meezinger nu van Sister Sledge. We are family.

0: Gelukt. Geert van Langenaker krijgt mijn eetlust dan toch een beetje geprikkeld in de Nostalgie-app. Hij stuurt een foto van een gigantisch broodje kip, klaar om verslonden te worden. Ik zorg voor een zomerse Simply Red, Geert, om die big boy smakelijk mee naar binnen te werken.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik dacht van chili con carne.
8: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Dat wordt chili con serieus veel carne.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
13: Proximus. Think possible.
14: We are music. Hits at work.
15: Marcia Buarodi.

Een van Madonna's mooiste vind ik, Crazy for You. Samen met Live to Tell. Ze klinkt minstens even fantastisch als ze haar ingetogenere kant laat zien, toch? Goed, we gaan samen afkoelen in een pub ergens in Londen nu. Beeld je in, je zit op een frisse, regenachtige lenteavond daar binnen. Eind jaren 70, zoiets. Je ziet een paar jonge gasten voor je aan de pooltafel. En op het podium naast de toog zie je een bandje hun laatste song spelen. En ze ronden af met de gevleugelde woorden: Good night and thank you. We are Sultans of Swing. Aha. En daar zit Mark Knopfler een paar tafeltjes verder. Geïnspireerd door wat hij net heeft gehoord en gezien. Daar zit muziek in, denkt hij. Het resultaat mag er zijn, nog altijd.

0: straks bij Nostalgie. Come back and
1: stay for good this time. Stay for good voor de beats van Snap en voor deze Paul Young zometeen.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips.
6: Laat je inspireren.
5: En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
7: Bus, cruise of vliegvakantie. Reizen.

0: Lauwers.
1: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
0: Reizen Lauwers.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Oké, actie!
2: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
3: Perfect!
2: Koop je tickets via kinepolis.be.
4: Nostalgie. Het is 2 voor 2. Goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljong. En nieuwe beelden tonen nog maar eens hoe ons land momenteel kreunt onder de hitte.
5: Het was zelfs duidelijk vanuit de ruimte. Nieuwe satellietbeelden tonen hoe groot de temperatuurverschillen gisteren waren tussen onze steden en groene zones. Vooral Brussel springt eruit. De oppervlaktetemperatuur steeg lokaal tot boven 47 graden, terwijl het Soniewoud vlakbij koeler bleef met zo'n 24,5 graden. Ook vannacht belooft het uitzonderlijk warm te worden. In de grote steden koelt het niet verder af dan 27 graden. De gevangenen die dagenlang een medegedetineerde gruwelijk folterde in de gevangenis van Antwerpen krijgen in beroep lichtere straffen. Ze werden vrijgesproken voor poging tot moord. Het slachtoffer had verschillende breuken, brandwonden over zijn lichaam en hij werd mensonterend behandeld, zonder dat het gevangenispersoneel iets door leek te hebben. De 3 hoofdbeklaagden kregen eerst celstraffen van 20 en 15 jaar cel voor poging tot moord, foltering en verkrachting. Maar dat is nu aangepast tot 18, 12 en 7 jaar. En de dodentol na de 2 zware aardbevingen in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al zeker 164 doden en bijna 1000 gewonden. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van mogelijke Belgische slachtoffers. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. Ook andere regio's zijn zwaar getroffen. De noodsituatie is er afgekondigd. Intussen sturen Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje hulp naar Venezuela.
2: Nostalgie weer.
5: Tot vanavond veel zon en warm dus met maxima tot 38 graden. Morgen de heetste dag tot zelfs 40 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna wisselend bewolkt. Het kan ook onweren dan tot 39 graden. Zondag afwisselend opklaringen en onweersbuien. En iets minder warm rond 30 graden. En vanaf maandag dan geleidelijk minder warm. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work.
6: Marcia Buerodi.

Er wordt gezweet in de Nostalgie-app. Ook door Fabienne onder andere. Maar nog meer door haar jongste zoon, denk ik. Aan het werk als zorgkundige in een woonzorgcentrum in Langebroek en Schort. Geen airco daar. En dat is met dit weer toch echt wel een pittige klus. Dus een dikke pluim sowieso voor iedereen die zijn job doet vandaag. Maar ook zeker voor de mensen die in de brandende zon aan het werken zijn. Of in een enorm warme, airco-loze omstandigheden. Jij zit hier bij Nostalgie absoluut goed voor de nodige verkoeling in de muziek. Daar gaan ze werk van maken bij Foreigner. Daar gaan we.

0: Straks een Bruno Mars hit die perfect beschrijft eigenlijk wat we met z'n allen willen doen vandaag. Komt eraan, dan meteen naar Eternal. I wanna be the only one.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Nou, wat?
5: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.

In het beste geval kun je het ook echt waarmaken vandaag. De lazy plannen van Bruno Mars zo net. Maar als je staat te zweten op het werk, dan is het gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. De grootste hits erbij bij Nostalgie. En we komen er samen wel door, zeker wel. Die van Bruno weer klinken trouwens vanaf volgende week nog eens live in Amsterdam. 4 grote shows in de Johan Cruijff Arena. Zijn eerste grote solotour in bijna 10 jaar. De hittegolf zal er nog wel even aanhouden, denk ik.

0: De Dancing Queen in jezelf nog eens buiten laten met ABBA hier. Zometeen gaan we een klein beetje opwarmen voor een leuke zomer met ons Nostalgie Reisbureau binnenkort. Vol kansen om met onze hulp op vakantie te kunnen vertrekken. Zometeen doen we al een kleine auditieve trip richting Kilimanjaro en Serengeti met de beste band ter wereld.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
2: Thank you!
1: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
3: Ah, Robbie.
1: Tot je thuis bent.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
9: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
10: ja,
9: toch?
10: Absoluut, ja, absoluut.
8: Krijg een helder gehoor op de economie.
11: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
8: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
12: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
8: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van de Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van de Standaard. We
1: are music. Hits at work.
8: Marcia Buero.

Dit blijft zo'n bijzondere song, vind ik. Een kruising van twee genres die je anders niet zo snel gecombineerd hoort. Hè? Moderne hip-hop en dan traditionele Keltische sound samen in die blender. Goed voor een enorme wereldhit die ook bij mij in de klas werd meegerapt. Mag je zeker van zijn. Eind jaren 90 was dat alweer. Het vijfde leerjaar zal dat geweest zijn, zoiets. Zometeen nog eens terug naar de 80s met LD Barge. En nu Sarah Bareilles. Hey!

0: Straks in Chance Muziekcafé.
1: Ja, Brian, loop de jij maar. Zullen wij wel supporter van aan de zijlijn? Veel te warm om te lopen.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Dat wou niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het teamje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria plata. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
7: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ik wacht op de solden, schat.
7: Ja.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En er is opnieuw een dagrecord gesneuveld.
10: Ja, het is de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel is een temperatuur van 34,2 graden gemeten, dat meldt het KMI. Het vorige dagrecord is 50 jaar oud, toen was het 33,6 graden. De temperatuur kan in de loop van de namiddag wel nog verder oplopen. En ook vannacht en morgen kunnen er nog warmterecord sneuvelen. Opgelet als je naar Gent wil met de trein. De NMBS schrapt rond deze tijd alle dieseltreinen van en naar Gent. Het is een preventieve maatregel

0: om technische incidenten tijdens de warmste uren te vermijden. Daardoor rijden deze namiddag en avond geen treinen meer tussen Gent en Ronse, Gent en Eeklo en Gent en Geraardsbergen. Ook op andere trajecten is er hinder. De komende 2 dagen verdwijnen ook zo'n 40 spitstreinen en een 60-tal stoptreinen. Er rijden wel extra treinen richting de kust. In het noorden van Frankrijk is een kind van 3 jaar overleden in een snikhete auto. De jongen was thuis aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt en had zichzelf opgesloten in de auto die buiten stond. De ouders vonden de jongen pas na 3 kwartier. Alle hulp kwam te laat. Ook Frankrijk kreunt onder een uitzonderlijk hete hittegolf. Maandag stierven ook al 2 kinderen van 2 en 4 door de hitte in een auto.
1: Nostalgie weer.
0: Tot vanavond veel zon en warm met maxima tot 38 graden. Morgen de heetste dag tot zelfs 40 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna wisselend bewolkt. Het kan ook onweren tot 39 graden. Zondag afwisselend opklaringen en onweersbuien. Iets minder warm dan rond 30 graden. En vanaf maandag dan geleidelijk minder warm. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Jean's Muziekcafé.
2: Jean en Lentje.
3: Zomer in je radio, ook bij ons in het café met de nadruk op fris. Frisse platen, frisse pintjes en 2 frisse cafébazen tot uw dienst. We hebben de schotelvot even nat in onze nek gekletst, dames en heren. We are music. Om u op uw wenken te kunnen bedienen. Yeah.

0: Bloodhound Gang en The Bad Touch hier in het Muziekcafé. Welkom, beste gesmolten cafévrienden.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Ja, je hoort het. Wij zijn nog net niet gesmolten, Lenker en ik, op deze jeudredi. Maar iedereen doet het, ja, gaat er met zijn eigen manier mee om. Peter die stuurt, ik ga zo bietjes met de ijskar rondrijden ter verfrissing. En ik krijg hier ook net de melding op mijn telefoon dat de schaatsbaan in Liederkerke uitzonderlijk open gaat om even te verkoelen. Het is vandaag de laatste donderdag van juni. In sommige landen is dat National Handshake Day, maar gaan we het de handen schudden?
2: Nee, ik ga dat niet doen.
0: Zweetpolletjes.
2: Oh ja, daar echt wel last van.
0: Nee, daar ga ik voor bedanken.
2: Nee. We gaan voor verkoeling. Weet je wie daar de ideale persoon voor is nu?
0: Verkoeling.
2: Verkoeling, ja. Iemand van wie je het meestal eigenlijk net iets te warm krijgt. Ja. Maar hij heeft wel de perfecte song om af te koelen.
0: Allee dan.

0: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
1: 25 juni vandaag, maar 25 juni 2009, dat is misschien zo'n dag waarvan je waarschijnlijk nog weet wat je aan het doen was, want het is de sterfdag van Michael Jackson en dichter bij huis ook van Jasmin.
2: Ja, mijn kinderen van 10 en 12 die zingen ook altijd heel luid mee met Porselein. Die hebben Jasmin leren kennen dankzij Like Me. Maar vandaag is aangekondigd dat er nog iets aankomt waardoor een hele nieuwe generatie de liedjes van Jasmin kan leren kennen.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, Grando, Grando.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
11: Kissie, Keno, lekker op vakantie. Kissie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
13: Ford.
14: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
17: Info en voorwaarden op carglass.be.
18: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jam!
19: En wij klussen allemaal mee.
1: Met 20% korting, hè?
18: En op wat?
19: Op alles.
18: En wanneer?
19: Nu zondag.
18: Wie klust er allemaal mee?
19: Wij klussen allemaal mee.
4: Hoe maakt u het?
5: Samen met Gamma.
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
0: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
0: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Chance Muziekcafé.
1: Het is vandaag op deze 25e juni exact 17 jaar geleden dat zangeres en presentatrice Jasmin overleed. Dus ja, niet helemaal toevallig dat vandaag dan ook het nieuws werd aangekondigd dat er een musical aankomt met de liedjes van Jasmin. De musical zal Porselein heten en in het voorjaar van 2028 in première gaan in het nieuwe AED Theater in Lint. De cast is nog niet bekend, wordt later bekendgemaakt, want in september volgen er natuurlijk nog audities.
2: Ik ken er wel een paar die daar geschikt voor zouden zijn, want we hebben toch een tijd geleden met Evi Hansen gebeld. Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amarlies Timmerman, die brengen de komende maanden nog altijd die hommage aan Jasmin. In verschillende culturele centra is dat, dus die kennen het repertoire in ieder geval wel al.
1: Ja, voilà, wij kijken naar uit wie het zal worden. Alleszins, schrijf het in je agenda, voorjaar 2028, een nieuwe musical Porselein.

0: straks in Sjaals Muziekcafé.
1: Een wereldrecord in onze muziekcapsule, want we gaan het hebben over twee Vlamingen die in het Guinness Book of World Records zijn opgenomen. En je kent ze gegarandeerd.
2: Het weekend van nostalgie.
0: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
0: Het Nostalgie Hitweekend.
2: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
0: Ook dit weekend bij Nostalgie. Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be. Midas, je kan altijd vooruit.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, jong. Gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
0: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
11: Reizen Lauwers.
0: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
11: Reizen Lauwers.
12: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
0: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be. Sjaals Muziekcafé.
2: Sjaal en Lentje.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: In Kinepolis in Antwerpen is gisteravond een officieel record voor het Guinness Book of Records gevestigd. Annie Gerards van Familie die is erkend als de oudste soapactrice ter wereld en haar tegenspeler Ray Verhagen als de oudste mannelijke soapacteur ter wereld. Zij is 99, hij 100. En daarmee zijn ze ook nog eens het oudste soapkoppel ter wereld. En daar zijn ze ook heel erg trots op.
2: Wij staan sinds kort officieel in het Guinness Book of Records.
3: Onze schattige, daar word ik gelukkig van. Vereeuwigd in het Guinness Book of World Records en straks ook in onze muziekcapsule. Het zal wel zijn, want we gaan vandaag ter ere van Annie en Ray een song met de letter F van familie lanceren. Het hoeft niks met familie te maken hebben. Gewoon een song met een titel die met een F begint. Je krijgt dus nagenoeg vrij spel, beste cafévrienden. We gaan het niet te moeilijk maken bij deze temperaturen. Suggesties voor songs met een F mag je nu doorsturen in de app.
4: Nostalgie.

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: Bobby Brown. En 2 can play that game. Hopelijk een spelletje met waterballonnen of zo. Dringend nood aan.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be. Nu VIP-solde bij E5. Met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer? Dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
9: Nostalgie. Relax.
8: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. Nostalgie.
1: Goedemiddag. Ondertussen is het 3:45 nieuws met vrouwtje Kajon. En operaties in AZ Sint-Lucas-Gent blijven nog de hele dag geschrapt.
10: Ja, het ziekenhuis kan niet aan de elektronische patiëntendossiers omdat de centrale servers oververhit zijn geraakt. Het bedrijf waarmee het ziekenhuis samenwerkt ligt in Parijs en ook daar is het uitzonderlijk warm. Deze voormiddag werden al een 50-tal operaties geschrapt, maar intussen is beslist om alle 115 ingrepen te annuleren. Het crisisteam van het ziekenhuis komt over een uurtje opnieuw samen voor een stand van zaken. In Gent heeft de brandweer vanmiddag een zoekactie gestart naar een mogelijk vermiste persoon in het water. Tijdens een oefening vond het een gsm en t-shirt langs de kant van de ketelvaart. Er werden duikers en 3 boten ingezet en ook de mug en politie kwamen ter plaatse. Maar niemand werd gevonden. De persoon bleek gewoon thuis in zijn bed te liggen en was zijn spullen daar vergeten. En er is opnieuw een dagrecord gesneuveld. Het is de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het meer dan 34 graden. Dat meldt het KMI. Het vorige dagrecord is 50 jaar oud. Toen was het 33,6 graden. De temperatuur kan in de loop van de namiddag nog verder oplopen. En ook vannacht en morgen kunnen nog warmterecords sneuvelen.
11: Nostalgie weer.
10: Tot vanavond veel zon en warm met maxima tot 38 graden. Morgen de heetste dag tot zelfs 40 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna wisselend.

0: bewolkt en het kan ook onweren tot 39 graden. Zondag afwisselend opklaringen en onweersbuien en iets minder warm rond 30 graden. Vanaf maandag dan geleidelijk minder warm. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Jean's Muziekcafé.
2: Jean en Lentje.

0: muziekcapsule van Charlie en May.
1: Annie en Ray van Familie die staan in het Guinness Book of World Records. Zij is er 99, hij 100. En daarmee zijn ze het oudste soapkoppel ter wereld.
2: Wij staan sinds kort officieel in het Guinness Book of Records.
1: Schattig, hè? Vereeuwigd dus eigenlijk in het Guinness Book of World Records. Maar wij gaan ze ook vereeuwigen met een plaat in de capsule. We zochten platen met de letter F van bijvoorbeeld frietjes, frisco en een frisse pint. Maar vooral ook van familie.
3: Dan heb je nu al fris water nodig om ze te bekomen. Lenke. Maar de F, ja, heel veel leuke suggesties zoals deze van Ilse van der Linden. Pas op, ze was niet alleen, want ook Joke van der Perre stuurde. Dat is wel toepasselijk, Fame. En ik heb wel zin in een meezinger op de fiets. Oeh, ik hoop dat het...
1: Dat
3: fris windje, dat is een haardroger nu op de fiets.
1: Met de fiets, dat is echt... Oh, Joke, I feel you.
3: Ja, courage. Erwin Verbeke die zegt, laten we gaan voor steps 5, 6, 7, 8. Van die frisse Britse girls and boys. Lily Allen met Fuck You, waarom niet... Het is Jurgen die het aanvroeg. Jurgen Pijten, merci daarvoor. Jurie Hermans die blijft in thema Frozen van Madonna. Alsjeblieft, even lekker met dit weer. Het had allemaal gekund. Maar de grote winnaar, wegens het meeste binnengekomen in de app, die we nu gaan vereeuwigen in de muziekcapsule, is deze. Forever Young van Alphaville. Want u wil het nu niet eeuwig jong blijven. Deze is voor het nageslacht.

0: straks in Charles Muziekcafé.
1: Lionel Richie die is gisteren aan zijn nieuwe tour begonnen, maar dat allereerste concert is niet gelopen zoals hij en het publiek gehoopt hadden. Wat daar precies misging, dat hoor je in het muzieknieuws rond 4:55.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
4: En wij zien de tomaten aan de spiegel hangen van de loge. Dus die hebben gewoon, in plaats van al die lekkernijen binnen te spelen, hebben ze gewoon tegen de spiegel gegooid.
5: Zo'n goede tomaatcrevet, dat gaat het toch niet...
4: Ik eet dat zo graag.
5: Ik ook.
1: Ik heb dat gisteren gegeten.
4: Ik heb nog geprobeerd het af te krabben van de spiegel en binnen te spelen.
2: Luister ook morgen naar... met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
10: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
10: Allee.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: Nostalgie, muzieknieuws.
1: Lionel Richie heeft gisteren het eerste concert van zijn nieuwe sing-a-song All Night Long Tour moeten stilleggen omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens Dancing on the Ceiling zie je dat hij moet gaan zitten en zijn muzikanten komen checken of alles oké is. Hij sprak het publiek toe met deze boodschap.
2: When you are feeling dizzy, sit your ass down. I want you to know, that's the first time in the history of Dancing on the Ceiling, I've done it sitting down. That's a bad sign.
1: Het was dus ook de eerste keer in heel zijn carrière dat hij Dancing on the Ceiling moest stilleggen. Als dat maar geen slecht voorteken is, zei hij zelf. Maar daarna is het concert wel volledig stilgelegd. Hopelijk dus snel nieuws dat alles oké is ondertussen met Lionel Richie. En het gonst van geruchten over het aanstaande huwelijk van superster Taylor Swift, dat zou plaatsvinden op vrijdag 3 juli in New York City. De krant de New York Times leidt dat af van een aanvraag van een evenementenbureau om enkele straten rond Madison Square Garden af te sluiten op die dag. En er zijn ook al opvallend veel boekingen in de hotels in de buurt. Taylor Swift gaat trouwen met Travis Kelce, een ster uit het American Football. Daryl Hall die heeft onlangs een niertransplantatie ondergaan. Dat laat de 79-jarige zanger weten op zijn Instagram. De operatie zelf dateert van enkele weken geleden. Hall denkt dat zijn herstel nog enkele maanden zal duren, maar zegt wel dat hij daarna zeker nog met nieuwe muziek komt. En na deze zomer komt het overbekende tv-programma Zeg eens Eu terug op Play. Van maandag tot donderdag zal James Cook naar de tafel van Gert het programma in goede banen leiden. Zeg eens Eu is ooit bedacht door Gert Verhulst en de formule is heel eenvoudig. Elk panelid krijgt een minuut de tijd om te praten over een bepaald onderwerp zonder eu of een verboden woord te zeggen.
3: Dat vond ik zo lachen.
1: Ja, daarom hebben we nog eens een fragmentje bovengehaald vanuit toen Octave de Bolle en de burgemeester te gast waren. Dan liep het helemaal uit de hand daar.
4: Ja, maar dat klopt hier niet, hè.
5: Waarom niet ook?
4: Ah ja, dat spel heet Zeg eens Eu.
5: Ja.
4: Je mag niet Eu zeggen.
5: Nee, maar dat is de bedoeling.
4: Jawel.
5: Je weet het nu, dus vanaf nu...
4: Waarom heet dat dan niet Zeg niet?
6: Ja.
4: Zeg eens Eu.
6: Zeg niet. Het is een flauwspel, dat moeten we doen.
5: Ja, jongens,
6: een flauwspel.
5: Ja, maar...

0: dames heeft gelijk, ons Pink Get the Party Started. Wacht maar straks, tournee generaal moment. Om 20 voor 5 het moment waarop je aan decompressie kan beginnen na je werkdag.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
2: Thank you!
1: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
3: Oh, Robbie.
1: Tot je thuis bent.
4: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
5: En wij klussen allemaal mee!
4: Met 20% korting, hè? En op wat?
5: Op alles!
4: En wanneer?
5: Nu zondag!
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee!
6: Hoe maakt u het?
7: Samen met Jamma!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be. Deze zomer... Durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
9: Voilà.
8: Op sunweb.be.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: We are music. Chance Muziekcafé.
11: Jean en Lentje.

0: Ja, misschien geen cocktail vandaag. En met die hitte valt dat wat zwaar, maar wel extra veel. Wat zei ik eigenlijk alleen maar? Robbie Williams in de mix van Tony Talboom. Omdat hij zaterdag natuurlijk op Life is Live staat. Samen met onder andere Suzanne en Freek en ook Davina Michelle.
1: Ja, en die Davina Michelle die deed vorig jaar nog zijn voorprogramma. En was toen heel erg onder de indruk van hoe gewoon iemand als Robbie Williams wel niet is. Dat zei ze in een interview met HLN.
2: En die vroeg... Zij doen het met het hele team. Doen ze dus in de kleedkamer een grote soundcheck. En dan komen ze kinderen er ook bij. En alle backing vocalisten.
3: Gezellig.
2: En die gaan ze allemaal met elkaar dansen en zingen. En net voor de show. En toen zei hij, ja, Davina moet ook komen. Dus ik daarheen, weet je, ik denk, ik was helemaal niet gewend. Mocht ik, daar stond ik daar in zo'n kring met de hele familie en met al die band, weet je wel. Stond ik daar zo te dansen en ik dacht ook, oké, ik doe mee. Maar dat is een soort van hij. Hij adopteert je dan ook echt gelijk in zijn show en in zijn wereld.
1: Ja, en ze mocht dus gewoon meedoen met het ritueeltje dat hij voor elke show doet. Met heel de familie, gezellige boel daar.
0: Dat is wel cool. Hè? Maar weer bewezen dat Robbie Williams een sympathieke vent is. Ja. Maar vooral ook ene met zoveel hits op zijn naam, dat we er dus met gemak een hele tournee generaal mee hebben kunnen vullen. Laat hem smaken! Doei.

0: We vieren het leven met het rondje van het huis, een tournee generaal. Maar we vieren ook vooral Robbie Williams die deze zaterdag, dat is er bijna, hier op Live Live staat in onze achtertuin op Linkeroever. Zo dadelijk vertellen we je twee verhalen over Robbie. Eentje dat echt is en eentje dat we uit de lucht gegrepen hebben.
1: Nostalgie.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: The Spice Girls. Wat een beetje pikant voer in uw oren en in uw buik kan helpen om af te koelen. Je gaat er gegarandeerd meer van zweten. En dat helpt aan je lichaamstemperatuur naar beneden halen. We zitten met u in, beste cafévrienden. Dat is toch duidelijk?
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
4: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
5: Ja, zit er zeker, want het is echt...
4: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
5: Ah, wat kost dat ongeveer?
4: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
5: Ah.
6: Midas, je kan altijd vooruit. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 4:55. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Er komen 1700 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs.
8: Dat heeft onderwijsminister Demir aangekondigd in het Vlaams parlement. Er is een groot plaatstekort en in heel wat scholen zijn er lange wachtlijsten. Zo kreeg slechts de helft van de aangemelde kinderen in Gent een plaats in het buitengewoon basisonderwijs. In Antwerpen kreeg zelfs 2/3 van de kinderen voorlopig geen plek. Op korte termijn zet Demir extra plaatsen waar de noden het hoogst zijn. Ze investeert zo'n €87 miljoen in het buitengewoon onderwijs. Alle niet-dringende operaties in het AZ Sint-Lucas in Gent en in het UZA in Edegem blijven nog de hele dag geschrapt. Het ziekenhuis kan niet aan de elektronische patiëntendossiers omdat de centrale servers oververhit zijn geraakt. Deze voormiddag werden al een 50-tal operaties geschrapt, maar intussen is beslist om alle 115 ingrepen te annuleren. Het crisisteam van het ziekenhuis bekijkt of ze morgen weer kunnen opereren. Buitenlandse Zaken bekijkt op dit moment of ons land hulp stuurt naar Venezuela. Het werd afgelopen nacht getroffen door 2 zware aardbevingen. De dodentol loopt snel op. Er stierven intussen al meer dan 160 mensen en bijna 1000 anderen raakten gewond. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in het land. Intussen sturen Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje al hulp naar Venezuela. En dan nog voetbal. Wouter Franke wordt de nieuwe trainer van Heart of Midlothian. Dat is de vice-kampioen van Schotland. Hij tekent er een contract van 2 jaar. Franke was vorig seizoen trainer bij Sint-Truiden. De ploeg had een echt topseizoen met een 3e plaats in de competitie en speelt nu dus ook Europees voetbal. Maar Franke koos voor een nieuwe uitdaging. Het is de eerste keer dat hij een buitenlandse club traint.
6: Nostalgie weer.
8: Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm met minima tussen 21 en 25 graden. In de grote steden wordt het niet koeler dan 27 graden. Morgen opnieuw heet tot zelfs 40 graden. In de namiddag of 's avonds kans op een warmteonweer. Zaterdag eerst zonnig, later iets meer wolken en 38 graden. En zondag opklaringen, maar ook regen en onweersbuien. Iets minder warm dan bij 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: whole time.
1: My name is Robbie Williams. Your ass is mine.
2: Dat gaat er vonken geven zaterdag, deze zaterdag, op dat optreden van Robbie op Life is Live. Speciale uitzending kan je hier ook volgen bij Nostalgie met onze Kim Muilaert over de Robbie. Met ook de Robbie Williams Top 15. En we zijn er al heel de week in het Muziekcafé voor aan het zorgenlenker en ik dat jij Robbie Williams nog wat beter leert kennen.
3: We gaan ook vandaag weer allebei een weetje over Robbie Williams vertellen, waar er dus maar één echt van klopt. Ja, Robbie Williams staat toch ook wel een beetje bekend als een bad boy. Zo heeft al eens ruzie met een andere celebrity, met Gary Barlow bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld zat het er ook al eens tegen ten tijde van Take That. Dus tot hier nog altijd een feit.
2: Maar nu komt het. Ofwel maakte Robbie ooit ruzie met zijn buurman Jimmy Page van Led Zeppelin over een ondergrondse kelder, inclusief zwembad, dat hij wilde laten bouwen.
3: Ofwel had hij ruzie met Elton John begin jaren 2000 over een antieke, opgezette ijsbeer die beide heren wilden kopen om in hun woonkamer te staan pronken. Wie van ons twee spreekt de waarheid en wie liegt, je kunt al eens een gokske wagen in de app.

0: Diana Ross. En wie van ons spreekt de waarheid? Lenke of ik?
1: Straks in Sjaals Muziekcafé.
2: Of om het in de woorden van Nadia te zeggen, wie beuzelt er vandaag? Dat hebben we dankzij dit item geleerd. Deze week beuzelen, dat is liegen.
0: Onzin verkopen. Heeft Robbie Williams ooit ruzie gemaakt met Elton John over een opgezette ijsbeer? Of was dat met Jimmy Page over zijn verbouwingen, een kelder en een zwembad enzovoorts? Zo dadelijk het grote antwoord.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
7: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ik wacht op de solde, schat.
7: Ja.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Wie van ons twee is de leugenaar? Je gaat het nu te weten komen. Heeft Robbie Williams ooit ruzie gemaakt met Elton John omdat ze allebei hun oog hadden laten vallen op een opgezette ijsbeer? Of heeft Robbie ruzie met zijn buurman Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page over al zijn verbouwingen?
1: Het is... het tweede. Toen Robbie een historisch landhuis in Londen kocht, wilde hij het grondig laten verbouwen. Onder andere een ondergrondse kelder laten aanleggen, inclusief zwembad. Maar dat zag zijn buurman, niemand minder dan Jimmy Page dus, die zag dat niet zitten. Page die vreesde namelijk dat die geplande werken schade zouden veroorzaken aan de fundering van zijn eigen historische woning. Een ruzie die uitvoerig werd besproken in de Britse pers. En die groeide uit tot een van de bekendste celebrity-burenconflicten zelfs van het Verenigd Koninkrijk.
0: Er gingen zelfs geruchten dat Robbie Williams zo in het midden van de nacht ineens keiluit jaren 70 rockmuziek begon te spelen, zo van bands als Black Sabbath en Deep Purple, gewoon enkel en alleen om Jimmy Page te imiteren.
1: Allee, dus eigenlijk kunnen we wel stellen dat Robbie Williams ooit bijna op de vuist ging met Jimmy Page. Daar gaan we deze zaterdag op Live is Live alleszins geen ruzie mee zoeken dus.
2: Hier hoor je meer muziek.
3: Ik luister de ganse dag.
2: En alleen de grootste hits. Nostalgie.

0: Café Clash.
1: Daar is hij weer, de laatste van de week. Dat is steeds de beslissende Café Clash. Vandaag 25 juni, de sterfdag van Jasmine, maar ook van Michael Jackson. En dat zijn zo van die dagen die je niet snel vergeet. Hè. 25 juni 2009 was het, de dag waarop twee iconen ons verlieten. Een icoon uit eigen land en een wereldster.
2: Daarom gaan we battlen met Michael Jackson songs. Het is 1-1 vandaag. Gisteren is de battle weggevallen door het bezoek van Glennis Grace. Maar het is dus wel een hele belangrijke, de beslissende battle voor deze week. Dus kom, we gaan eraan beginnen.
1: Let's go.
2: Ik stel voor dat we ons niet extra gaan inspannen en gewoon relax genieten van wat meer rock'n'roll misschien wel in het repertoire van Michael Jackson's stem Team Lenke. En je krijgt Dirty Diana, inclusief vette gitaar.
1: Of ga voor Black or White. Jawel, van op het album Dangerous, dat was de allereerste cd die ik als klein ventje nooit had. Ik vond dat nummer toen extra cool omwille van de intro. Ken je die nog, zo met Macaulay Culkin erin? Dus als jij voor Team Sean en Black or White kiest zo dadelijk, dan beloof ik jou dat ik hem nog eens op radio gooi met intro en al.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: Nostalgie. Het weekend van Nostalgie.
0: Dat is veel muziek.
3: Nee, echt heel veel.
0: Het Nostalgie Hitweekend.
3: Met non-stop de grootste hits
4: en geen getetter.
0: Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De 5 beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Oké, actie!
10: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
9: Perfect!
10: Koop je tickets via kinepolis.be.
0: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Sean's Muziekcafé.
3: Sean en Lentje.

0: TV-clash.
1: Ah, woehoehoe. Ja, het was 1-1. Maar daar komt nu verandering in. Dirty Diana of Black or White. Hans, die stuurt bijvoorbeeld Team Sean, Black or White. De gezichten die van kleur veranderen zijn iconisch in die clip. En voor die tijd revolutionair. En Nancy zegt ook, sorry Lenke, ik ga deze keer voor Sean met Black or White.
2: Maar ik zie toch ook wel een paar berichtjes voor Team Lenke binnenkomen. We have a winner. Heb jij misschien een galm dat je kunt opzetten?
1: Ja, wat gaat het er met hier? Een galm? Wacht, wat gaat
2: ja. En de winnaar heet Lenke van Olmen.
1: Olmen. Oh, proficiat. Het is officieel te warm, beste cafévrienden.
2: Excuses.

0: Kijk, ook de David of David is fan en zegt fantastisch nummer dit, zalige riffs. Ja, ik zal er mij er maar bij neerleggen bij mijn verlies in de Café Clash. Volgende week nieuwe kansen. Maar voor we naar volgende week gaan, even zien wat Erwin Franks, de weerman, ons te vertellen heeft over vanavond en de komende dagen.
1: Het weer met Erwin.
2: Hey Erwin, Sean die heeft er allemaal weinig last van met zijn super fancy airco-installatie thuis. Maar bij mij thuis is het heel warm. Bart, dat is mijn vriend, die gaat als hij van thuis werkt zelfs in de kelder zitten. En nu overwegen wij zelfs om ons matras in de kelder te leggen om daar te gaan slapen. Maar het gaat misschien ook echt nodig zijn, hè, vannacht?
3: Ja, Lenke, dat gaat echt nodig zijn. Waren het buiten maar keldertemperaturen? Maar dat is het niet. Warmste plekje op dit moment in Wallonië, in Bergen, 36,7 graden. Genk doet ook niet slecht, 36,3 graden. Aan zee is het door de zeebries wel wat afgekoeld tot 27 graden. Ja, het blijft nog lang warm, hè. En het wordt vanavond en vannacht de warmste sinds het begin van de metingen. In de grootsteden koelt het niet af beneden 26 graden. Op het platteland, aan zee, een afkoeling tot 22 graden. Maar ook dat is nog warm. En het blijft ook droog. Ik denk niet dat het ergens tot onweer komt. En dan morgen, dat wordt dan weer de warmste dag van de zomer. Het zou me verbazen of ze nog beter doen in juli en augustus. Want 32 graden op het strand morgen. 39 in het centrum tot een lokale 40 in de provincie Limburg. Het is bijna te hopen dat het ergens tot een onweersbui komt. En dat kan zeker gebeuren morgen. En het is nog niet gedaan, want ook zaterdag is het nog snikheet bij 38 graden, 27 aan zee. Maar dan wel met een grote kans op onweer. En ook zondag blijft het nog tropisch warm bij een dertigtal graden. Met veel zon, maar ook met enkele onweersbuien. En waar zit dan die echte afkoeling? Wel, die zit maandag ergens in de prognose. Blijft wel zonnig zomerweer, dat wel. Maar bij een heerlijke 26 graden.
0: Dat is inderdaad al iets draaglijker. Dankjewel Erwin en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
1: Nostalgie.
4: Sean's Muziekcafé.

0: Zometeen vanaf 6 uur top 3000 heroes hier bij Nostalgie met Tony Talboom. En hij brengt onder andere een verhaal over MC Hammer mee.
1: Ja, een man die slipjes verkocht met zijn songteksten en een zwembad bouwde waarvan je de bodem niet kon zien. Om dan in recordtempo failliet te gaan. Straks zijn waanzinnige verhaal in top 3000 heroes.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel.

0: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie viski.
6: Of een lekkere langoustien.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmis.
9: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
10: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Goedenavond, het is 2 voor 6. Ik ben vrouwtje Kaljon. Er moeten extra ziekenwagens klaarstaan voor de hitte. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te vervoeren. Vooral in de grote steden Brussel, Antwerpen en Luik krijgen ziekenhuizen meer noodoproepen binnen. Zeker morgen is er extra hulp nodig, want lokaal kan het 40 graden worden. Volksgezondheid waarschuwt ook voor dit weekend. Veel jongeren vieren het einde van de examens op festivals of familiefeesten. Maar je vermijdt best alcohol en drinkt in de plaats genoeg water. Er komen 1700 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft het onderwijsminister Demir aangekondigd in het Vlaams parlement. Er is een groot plaatstekort en in heel wat scholen zijn er lange wachtlijsten. Zo kreeg slechts de helft van de aangemelde kinderen in Gent een plaats in het buitengewoon basisonderwijs. In Antwerpen kreeg zelfs 2/3 van de kinderen voorlopig geen plek. De politie heeft 7 mensen opgepakt in het onderzoek naar de explosie aan de synagoge in Luik in maart. Dat bevestigt het federaal parket. Bij de ontploffing vielen geen gewonden, maar er was wel veel schade aan de ramen, voordeur en omliggende gebouwen. Vorige maand werd in Turkije al een Iraanse man opgepakt. Hij zou de opdracht gegeven hebben voor de aanval in Luik, maar ook op de aanslagen op Joodse instellingen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. En Venezuela vraagt Europa om hulp na de 2 zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Raja Labib. Er vielen al zeker 164 doden en bijna 1000 anderen raakten gewond. Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje stuurden intussen al hulp. Ons land bekijkt nog wat ze kunnen doen.
13: Nostalgie weer.
12: Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm met minima tussen 21 en 25 graden. In de grote steden wordt het ook niet koeler dan 27 graden. Morgen opnieuw heet, tot zelfs 40 graden. In de namiddag of 's avonds kans op een warmteonweer. Zaterdag eerst zonnig, later iets meer wolken en 38 graden. En zondag opklaringen, maar ook regen en onweersbuien. Iets minder warm dan bij 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
14: music.
13: We are
14: Nostalgie.
13: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
15: Tony Talboom.
16: En wat hebben een lieve baby, daklozen en een wereldhit met een boodschap die vandaag nog altijd raakt met elkaar gemeen? Dat kom je zo te weten natuurlijk, hè.
14: We are music.
16: Na Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something en Terence Trent D'Arby.
14: Nostalgie.

0: Ik beloof het, ik ga je weer verfrissen met de allerbeste hits, maar ook de strafste verhalen.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: 1989. Phil Collins brengt zijn vierde soloalbum uit. But Seriously. En dat is geen luchtige plaat, maar eentje vol songs over honger, racisme en oorlog. Maar toch zat er iets heel huiselijks in de studio. Phil Collins die was net 3 weken papa geworden van dochtertje Lily. De opnames die gebeurden dus volledig op haar ritme. De muzikanten planden hun werk rond voedingen en dutjes. Muziek en luiers door elkaar dus. De grote hit van het album kennen we allemaal, Another Day in Paradise. Phil Collins schreef deze nadat hij daklozen in de straten zag van Amerika. Op de plaat levert David Crosby subtiele, schitterende backing vocals. Hij pikte de noten uit de lucht die Phil Collins zelf niet had bedacht. En tijdens concerten vroeg Phil Collins letterlijk om geld in te zamelen voor plaatselijke daklozen. Het bedrag dat de toeschouwers gaven, dat verdubbelde hij uit eigen zak. Het leverde hem niet alleen wereldwijde hits op, maar ook respect als artiest die meer deed dan zingen. Iemand die zijn succes gebruikte om aandacht te vragen voor wat we meestal liever niet zien. Phil Collins herinnert ons eraan dat muziek niet alleen kan troosten, maar ons ook kan wakker schudden, vooral voor wie geen paradise heeft.

0: En The Police en Jimmy Cliff die zijn ook onderweg. MC Hammer, ja, hij verkocht slipjes met zijn songteksten. You Can Touch This bouwde een zwembad waarvan je de bodem niet kon zien. Om dan failliet te gaan in een recordtempo. Straks het waanzinnige verhaal van deze rapper.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge...
1: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
2: Reizen Lauwers.
1: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
2: Reizen Lauwers.
3: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
4: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
5: ja,
4: toch?
5: Absoluut, ja, absoluut.
3: Krijg een helder gehoor op de economie.
6: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat dat dan?
3: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
7: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
3: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
8: Oh,

0: Straks zitten we nog eens in de 80's met een song uitgebracht op Valentijnsdag. Maar die gaat over verbroken beloftes. Dat is even kortsluiting. Eerst de 90's.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Maar toch ook met een link naar de jaren 80. Rick James die scoorde in de vroege 80's een monsterhit met Superfreak. Maar hij had een hekel aan het idee dat anderen zijn muziek zouden gebruiken of samplen. Ook niet voor hoge bedragen. Toch gebeurde het. In 1990 bracht MC Hammer zijn legendarische hit You Can Touch This uit. Met een sample van Superfreak. Rick James' platenlabel had zonder zijn directe goedkeuring ingestemd met het gebruik van het fragment. Omdat de rapper volgens verhalen een buitensporig bedrag had aangeboden. Er gaat zelfs een verhaal rond dat Rick James, toen hij de sample op zijn autoradio hoorde, zo verbolgen was dat hij bijna tegen een boom reed. De emotie was intens. Toen hij uiteindelijk inzag dat hij via royalties en co-schrijverschap flink zou meedelen in de winst, ja, smolt het verzet meteen weg. MC Hammer's succes explodeerde. Het iconische nummer leidde tot merchandising. Je kon t-shirts en zelfs slipjes kopen met You Can Touch This. Met prijzen tot tientallen dollars. MC Hammer leefde in luxe, een grote villa in Californië, een zwembad waarvan je de bodem niet kon zien en vooral een entourage van tientallen mensen. Zijn personeelskosten die liepen iedere maand in de honderdduizenden dollars. Maar na zijn grote piek begon het verval. De albums die verkochten steeds minder, terwijl hij nog altijd enorme kosten draaide. In 1996 werd hij uiteindelijk failliet verklaard. En tegenwoordig richt hij zich meer op zijn geloof en zingt hij religieuze liedjes. Ja, MC Hammer mocht nog zo hard roepen, You Can Touch This, maar als je geld te hard rolt, haalt de werkelijk

0: The Promise You Made. Onbekend in Amerika, maar bij ons 5 weken op 1 in de hitlijst. Cock Robin bracht deze single uit op Valentijnsdag en gaat over verbroken beloftes. En het verhaal dat ik straks heb, ja, dat zit ook in die categorie. Hoe een iPad het leven van Gwen Stefani drastisch veranderde. Dat hoor je straks na Bruno Mars en Aha.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop.
2: En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15.
1: De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen.
2: Luister zaterdag vanaf 12 uur.
1: We are Robbie. We are music.
2: We are nostalgie.
3: Thank you!
2: En op terugweg naar huis hoor je de top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
4: Oh, Robbie.
2: Tot je thuis bent.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.

0: Dit is Nostalgie en zoals je van ons verwacht, gaan we ook in het volgende uur weer voor de echte tophits. Final Countdown van Europe, de best van Tina Turner en Rick Astley, Never Gonna Give You Up, die zitten zeker in de playlist.
1: Top 3000 Heroes, beleef de hits.
0: In 2015 leek alles nog heel goed te gaan tussen Gwen Stefani en haar man, rocker Gavin Rossdale. Tot er plots vreemde berichten en foto's opdoken op de familie-iPad. Het toestel bleek gekoppeld aan haar man zijn iCloud-account. En daardoor verschenen berichten die eigenlijk nooit voor Gwen bedoeld waren. Volgens verschillende media ontdekten ze zo dat Gavin een relatie had met de nanny van hun kinderen. Een shock van formaat natuurlijk. Na meer dan 10 jaar huwelijk en 3 kinderen volgde uiteindelijk de scheiding. Gwen gaf later toe dat die periode een van de moeilijkste uit haar leven was. Maar, zoals wel vaker bij artiesten, gebeurde er ook iets anders. Ze begon haar verdriet van zich af te schrijven. Ja, er zijn momenten waarop je een goed gesprek nodig hebt. Voor Gwen Stefani was dat andere moment aangebroken. Don't speak.

0: je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op 1 plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
2: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB+ of in onze app.
7: Nostalgie. Goedenavond, dit is het nieuws van 1 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Er moeten extra ziekenwagens klaarstaan voor de hitte. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te vervoeren. Vooral in de grote steden Brussel, Antwerpen en Luik krijgen ziekenhuizen meer noodoproepen binnen. Zeker morgen is er extra hulp nodig, want lokaal kan het 40 graden worden. Volksgezondheid waarschuwt ook voor dit weekend. Veel jongeren vieren het einde van de examens op festivals of familiefeesten, maar je vermijdt best alcohol en drinkt in de plaats genoeg water. De federale politie heeft een internationale phishingbende opgerold in Oost-Vlaanderen. Het onderzoek startte vorig jaar toen het parket een 40-tal meldingen kreeg. Slachtoffers ontvingen valse mails die afkomstig leken van de overheid. Ze moesten hun bankgegevens invullen. Daarna sluisden verdachten het geld weg via online winkels als Booking.com en Uber. In totaal goed voor meer dan 100.000 euro. 3 verdachten zijn opgepakt en zitten in de cel in afwachting van hun proces. En tennis, Jelien van Dromme heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. In de derde en laatste kwalificatieronde verloor ze van een Georgische in 3 sets. Het werd 6-4, 4-6 en 6-3. Eerder was ook al Greet Minne uitgeschakeld. Daarmee staan nu 5 Belgen op de hoofdtabel van Wimbledon van maandag. Het zijn Alexander Blok, Sisu Bergs, Rafael Collignon en bij de vrouwen Elise Mertens en Hanne van de Winkel.
4: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm met minima tussen 21 en 25 graden. In de grote steden wordt het ook niet koeler dan 27 graden. Morgen opnieuw heet, tot zelfs 40 graden. In de namiddag of 's avonds ook kans op een warmteonweer. Zaterdag eerst zonnig, later iets meer wolken en 38 graden. En zondag opklaringen, maar ook regen en onweersbuien. Iets minder warm dan bij 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Ностальгии.
1: Ностальгии.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: En wij zien de tomaten aan de spiegel hangen van de loge. Dus die hebben gewoon, in plaats van al die lekkernijen binnen te spelen, hebben ze gewoon tegen de spiegel gegooid.
3: Zo'n goede tomaatcrevet, dat gaat het toch niet...
2: Ik eet dat zo graag.
3: Ik ook, ik ook.
1: Ik heb dat gisteren gegeten.
2: Ik heb nog geprobeerd het af te krabben van de spiegel en binnen te spelen.
0: Luister ook morgen naar... met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
7: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
9: En wij klussen allemaal mee!
8: Met 20% korting, hè? En op wat?
9: Op alles!
8: En wanneer?
9: Nu zondag!
8: Wie klust er allemaal mee?
9: Wij klussen allemaal mee! Hoe
10: maakt u het?
11: Samen met Jamma!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
15: 30 ideeën voor pastaschotels.
14: In Libelle Lekker naar...
15: De 5 beste beleggingen van het moment.
14: In Trends of naar...
15: Belgische politiek achter de schermen.
14: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Klein stresske.
4: I'm crazy for you.
3: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
6: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Een goeie avond. Fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de economische inspectie al 40 meldingen binnen.
9: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
8: Als je denkt dat er gefraudeerd is met je tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. Ons land bekijkt nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela na de zware aardbevingen daar. In Venezuela wonen zo'n 220 Belgen. Op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak wel verder op. De paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. Het is nog altijd bijzonder warm, tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Wat doe je als je elkaar nog maar een paar weken kent en je ineens zwanger blijkt te zijn? Jante Tavernier en Jore Dumont nemen je mee in hun achtbaan van emoties.
1: Dus even om te schetsen. 9 september waren we dan zogezegd samen. En effectief, op 19 september ben ik zwanger geraakt.
2: Dan wordt het allemaal even zo, poef, er komt een baby. Oei, oei. Nou, wat gaan we daarmee doen met die baby? Hè? Dat is zot, hè?
0: Oeps, baby. Luister nu in je favoriete podcast-app.
3: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
1: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Ah, oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in het land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Intussen bekijkt ons land nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela. Daar wonen zo'n 220 Belgen en op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak op de voet. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. Morgen loopt dat lokaal op tot zelfs 40 graden. En fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de economische inspectie al 40 meldingen binnen.
2: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
1: Als je denkt dat er gefraudeerd is met die tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. We staan voor nog een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet dus tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Het koelt amper af, dat voelt u. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
2: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus ja, als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
1: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is nu opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
3: Hier in Gent worden de 112 en de MUG opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
1: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken. Dat meldt de Defensie in Denemarken. Het bedrijf uit Aalter haalt daarmee een contract van zo'n 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. In Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben daarin. We staan voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het dus maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... music.

0: kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
1: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

trying.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: All night long.

need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister morgen vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
1: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent. All night long.